0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

men licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radio.

Fem.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Op het terrein van GGZ Centraal, locatie Veldwijk in Ermelo, heeft zich dinsdagmiddag een steekincident voorgedaan. Daarbij raakte een bewoner gewond. Na de melding kwamen meerdere politieeenheden en ambulancepersoneel ter plaatse. Het slachtoffer kon zelfstandig lopen en is ter plekke behandeld. Een ziekenhuisopname bleek niet noodzakelijk. De politie heeft een andere bewoner van de instelling aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de incident. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De aanleiding voor het incident is vooralsnog onbekend. Op het Middelerf in Ermelo is dinsdagmiddag een fietser gewond geraakt bij een verkeersongeval met een personenauto. De melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna hulpdiensten werden ingezet. Het slachtoffer liep onder meer letsel aan het been en verwondingen aan het gezicht op. Na behandeling door ambulancepersoneel is de fietser voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Daaruit bleek dat de automobilist geen schuld had aan de aanrijding. Na een blaastest kon de bestuurder zijn weg vervolgen. En tot slot, eendeslachterij Thomas Ducto in Ermelo moet haar bedrijfsactiviteiten aanzienlijk inkrimpen. Doet het bedrijf dat niet, dan kan de provincie Gelderland dwangsommen opleggen die kunnen oplopen tot 10.000 euro per dag. Volgens de rechter voert het bedrijf op dit moment Natura 2000 activiteiten uit zonder geldige natuurvergunning. Daarmee is volgens de provincie sprake van een illegale situatie. Volgens het bedrijf zou inkrimping leiden tot aanzienlijke schade, inclusief banen en omzetverlies binnen de keten. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat het beroep geen redelijke kans van slagen heeft en dat er geen aanleiding is om van handhaving af te zien. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Zampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Wie wordt eens wakker?

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Door Wakker. Het is donderdag 11 juni alweer. En ja, vandaag begint het WK. En vandaag is er ook een film op tv. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Ik zal er straks nog even uitgebreid over hebben. Maar een schrikbarende film. Althans, wat mij betreft.
1: Hey, wat is wakker? Hey, wat

En het is donderdag, dus we kunnen weer doen waar we zin in hebben. Doe maar waar je zin in hebt donderdag. Doe maar wat donderdag. Alles is welkom. Dubbelplaatjes, super trio's. Whatever. Wat jij wil, waar jij zegt, daar word ik blij van.

basis in het programma is natuurlijk in het eerste uur even het weerbericht en de file nieuws en een beetje rustig relax maken voor de ochtendgymnastiek. In het tweede uur de landelijke headlines van de NOS. En dan de derde, vierde en vijfde uur nieuws uit de regio Harderwijk, Ermelo, Putten. Dus nou, en dat krijg je sowieso van mij. En de muziek, daar kun je invloed op uitbrengen. Dus ik zou zeggen, maak daar dankbaar misbruik van. Maar we beginnen natuurlijk met drie snoesnummers. De eerste is de rustigste.

en we leefden op gevoel. We ontsnapten uit de haven voor een onbereikbaar doel. Maar van de schepen die vertrokken zijn de meesten teruggegaan. Ze liggen veilig in de haven.

duizend schepen zien vertrekken in de nacht. Maar door de macht van de gewoonte blijf ik zitten waar ik zat.

Zo, oh ja, ik verwachtte nog een laatste knal, maar die komt dan niet. Dat dan weer niet, de Blues Brothers met Jailhouse Rock. En zij stonden garant voor de ochtendgymnastiek. Voor de mensen zeggen, nou, even weer tot rust komen van die gymnastiek. Heb ik ook een geschikt plaatje. Is wel een fijn plaatje ook.

Ja, en dat was ook een verzoekje van John Zutekau. En dan hadden we het over de Berlin Lady van Amanda Lear. Ja, die heeft ook hele andere dingen gedaan dan waar wij van kennen. Hè, van Follow You, Follow Me. En dit was daar een voorbeeld van. Ja, eens even kijken. Nou, wat hebben we dan nog meer? We hebben deze bijvoorbeeld nog. En dan gaan we eens even naar het weerbericht.

Richie Blackmore en de dochter. En ze noemen zich Blackmore's Night. Wish You Were Here. En zo kabbelt het nummer rustig tot een einde in het eerste snoezuurtje, het wakker wordt uurtje. Ja, en dan zijn er ook mensen die wakker worden op een andere manier zouden willen beleven, met hardrock en weet ik veel allemaal wat. Ja, dan geloof ik meteen dat klopt. Maar uit betrouwbare bron, en dat is al 14 jaar zo, 4000 uitzendingen, weet ik dat de overgrote meerderheid het eerste uur lekker relaxte muziek heel erg kan waarderen. En nou, dat dus. Goed, we gaan naar het weerbericht. Eens even kijken. Vanmorgen een mix van zon, wolken en een enkele bui. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten meer buien en perioden met regen. Het wordt 18 graden op de Veluwe. En daarmee tikken we weer de eerste plaats aan. De wind is zuidwest, zwak tot matig, 2 tot 4 Beaufort. En de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Vrijdag 18, 's nachts 12. Zaterdag 18, 's nachts 13. Zondag 18, 's nachts 12. Maandag 19, 's nachts 10. En dan dinsdag, bam, 23, 's nachts 11. De kans op neerslag. Vrijdag 90%, zaterdag 35%. Zondag nog maar 15%. Maandag nog maar 10%. En dinsdag ook maar 10%. En de kans op zon, och, wat erg. Vrijdag maar 5% zon, dus het is de hele dag duister. En dan zaterdag 55%, zondag 65%, maandag 70% en dinsdag ook 70%. Nou dus...

0: Zo, en Bob Dylan gaat weer knetterstoond van tussen. En we hebben een bellen. Goedemorgen weer van de lijn.
1: Hoi Bas, Elisabeth. Goedemorgen.
0: Morgen.
1: Ik wilde alsjeblieft, zou je voor mij, van Kalim, Karim, nou ben ik het even kwijt. Caleb, Kalim, Karim, ja, ik ben helemaal in de war.
0: Ben je helemaal in de war?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we gewoon even achteruit lopen. Dan lopen we zo weer uit de war.
1: Right.
0: Ja, dus je wilde Amar horen, denk ik.
1: Ja, Amar, ik kom van ver.
0: Ja, zie. Even gewoon achteruit lopen, dan komen we vanzelf in.
1: Ja, Tracy Leineke, dank.
0: Ja, dan ga je ook nog een beetje Duits praten. Ook nog. Ja,
1: ja.
0: Ik ben wel heel erg wakker vanmorgen. Ik ga Amar erbij zoeken. Ik kom van ver.
1: Super, man. Bedankt, hè.
0: Jo, jij ook.
1: Dank je wel. Hoi.

Ja, dat was een mopverzoek van Elisabeth. En ja, we horen het allemaal. Ik kom van ver, maar die wilden ze graag horen. En dan gaan wij eens even kijken hoe het met filenieuws zit. Want ja, dat is ook weer onvoorstelbaar. Ik zei het gisteren al. En, wacht even. Nee. Nee, weer niet op de A1. Weer geen file. Nou ja, dat is ook weer echt heel apart. Nou ja, dan gaan we kijken naar de A28. En daar hebben we tussen het Harde en Harderwijk 6 kilometer. En tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3. Nou ja, en de A30, dat is vaste prik natuurlijk. Dat is tussen Ede-Noord en de aansluiting A1 in noordelijke richting afgesloten. Nou, dat is het dan, wat files betreft.

Zo, en dan gaan we er even een wake-up call uitgooien nu in het laatste nummertje voor het nieuws van 8 uur. En een wake-up call na het nieuws van 8 uur. Allebei verzoekjes, allebei wakker wordt platen in die zin van even flink tekeer gaan. Nou, iedereen blij. En dan kan de dag ook weer verder. Dan kunnen we ook weer door. Hè? Dus...

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
3: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
2: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
4: Inaugurant la nuova torre da questa basilica e nel centenario della morte del venerabile Antoni Gaudí, l'architecte di Dio.
2: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Paarn en Naarden 7 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort 5 kilometer file bij afrit Elspeet. De weg is weer vrij. 10 minuten extra op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer file. En 10 minuten op de N50 Zwolle Emmeloord door de werkzaamheden tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, Fear of the Dark. En dan hebben we het natuurlijk over Iron Maiden. En daar openen we het tweede uur mee. En het derde uur is No Woman No Cry. Ja, dat is voor de mensen die dan niet Fear of the Dark, maar Fear of the Woman hebben.

Bob Marley met No Woman No Cry. Zitten we alweer op 17 minuten over 8. Ja, twee nummers, moet je nagaan. En dan ben je zo bijna een half uur verder. Dus, nou, dat betekent dat we de headlines van de NOS er maar eens even bij gaan pakken. Ik noem ze op en dan met het bijbehorende paginanummer. En als je denkt van, nou, daar wil ik het hele bericht wel van weten, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, daar gaat hij. Laat ik, oh ja, die staan, de verzoekjes staan alweer klaar. Ik heb nog twee verzoekjes klaarstaan. Dus, maar eerst even naar de headlines. Moet ik ze wel even scherp zetten en even verversen, want ja, je weet maar nooit. Ja, daar gaat hij hoor. Beroepsverbod voor verpleegkundigen, 109. Weer Amerikaanse aanvallen op Iran, 125. Minder buitenlandse studenten in Nederland, 105. Bruel aangeklaagd voor verkrachting, 129. Opnieuw onlusten in Noord-Ierland, 127. Alle wethouders in Tiel opgestapt, 107. NVWA, meer fouten bij vleesverwerker, 108. Bom trof Russische hoge militair, 128. En Maurits Huis mag schilderijen houden, 104. Nou ja, 104 zit een abonnement op, dus daar beginnen we altijd mee. Dus dat is dan alvast mooi geregeld. En dan beginnen we nu met, nou ja, jullie even na kunnen denken. Verzoekje van René Kortalsaltes. MUZIEK

Verstandige gast die Kevin DeGraw. You can't survive on candy. Ah, dat lukt wel hoor. Alleen je wordt er modder verder van, hè? Je tanden gevallen uit je muil. Maar onmogelijk is het dan ook weer niet, hè?

Ja, je wordt er wat trager van. Dat hoor je dus aan Kevin de Goor ook. Die gaat steeds langzamer, langzamer en langzamer. Nou, dan gaan wij naar pagina 104. En die had ik al klaarstaan. Ja, die had ik al klaarstaan. Het Mauritshuis in Den Haag hoeft 25 schilderijen niet terug te geven aan de erfgenamen van oud-museumdirecteur en kunsthistoricus Abraham Bredius, die de kunstwerken had geschonken. Ja, eens gegeven blijft gegeven, hè? Niet op terugkomen. Maar wat is er aan de hand? De erfgenamen van Bredius hadden een zaak aangespannen omdat de werken niet permanent tentoongesteld worden. En dat moet volgens de erfgenamen wel, afgaand op de vertaling van één zinnetje in het Franstalige testament van Bredius, die van 1889 tot 1909 museumdirecteur was. Ja, maar waarom moet het dan weer in zijn frap, zijn Frans dan ook weer? Maar goed, maar het museum gaat daar niet in mee. De rechtbank zegt dat er enige ruimte is voor onzekerheid over de vertaling. Maar stel dat er geen absolute tentoonstellingsplicht was geëist. Zo, dat zal ze leren, die Frans Hozen. Tjonge, jonge. Overal met ons bemoeien. Goed, gaan wij naar het volgende verzoekje. En dat is deze. Kom van John Zutekouw.

Zo, dat was hem, Armin van Buren met bla bla bla bla, op verzoek van John Zutekouw. En we gaan verder met pagina 105. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs, NUFIC. Dit studiejaar staan er 129.764 buitenlandse studenten op een HBO of universiteit ingeschreven. 133 minder dan een jaar geleden. Zo, nou, dat is een duizendste deel, jongen. Jongen, jongen, jongen, dat is nog niks, man. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Er is vooral een sterke daling te zien vanaf het aantal studenten uit Duitsland en China. Vanuit India en Spanje komen er juist meer mensen deze kant op. NUFIC denkt dat het aantal internationale studenten de komende jaren verder zal afnemen. Uit Duitsland minder, dat... Kijk, China, dat is nog wel te snappen, maar... Duitsland, dat is apart. Heel apart. Dit is ook heel apart. Holder Heavens. Van Blanco White. Ook een naam die dubbel op is, hè. Blanco White. Waar ben je nou precies? Ja, heel erg wit wel. Blanco en dan ook nog wit ook.

black or white heaven. Colder heavens zelfs. Nou, dan hebben we die ook mee gehad. En dan gaan we verder met pagina 108. Of ik die ook even wilde voorlezen. En dan komen er nog drie daarna op verzoek. Dus dan gaan we dat gewoon doen, hè. Een vleesverwerker in Nuenen heeft op grote schaal fouten gemaakt. Grotere schaal fouten gemaakt dan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vermoedde. Zo bleek de controle op het aangeleverde vlees regelmatig niet op orde, waardoor er bijvoorbeeld voerresten in de levensmiddelen kwamen. De NVWA roept de SRO Food Group klanten daarom op ook om hamburgers, snacks en soepen uit de handel te laten halen. Bij een eerdere terugroepactie werden enkel rauwe producten van de vleesproducent teruggeroepen. Ja, kant-en-klaar gekook lijkt mij toch. Dat is niet zo'n... Maar goed. De NVWA denkt dat de kans klein is dat mensen ziek worden van het voedsel dat nu wordt teruggeroepen. Omdat het gaat om producten die goed verhit zijn. En dan hoef je ze ook niet terug te roepen. Joh, een beetje meer weerstand kweken. Wat zijn we toch softies en watjes aan het worden. Oh, verschrikkelijk.

Ja, Beaufort uit de Achterhoek met verhalen mannen is niks weird. En ja, dat is een van Kuiper, hoe heet hij ook alweer, voornaam, ja, ik ben de naam even kwijt. Maar in ieder geval Beaufort, de band uit de Achterhoek. Goed, dan een tuchtcollege in Eindhoven heeft een verpleegkundige een beroepsverbod opgelegd. De man bleef zich voordoen als professioneel hulpverlener, hoewel hij dat al niet meer was. Hij was daarnaast geregeld onder de invloed van alcohol. Ja, dan doe je dat soort dingen. De inschrijving in het BIG-register van de man is doorgehaald. De man werkte als anesthesie, ja verdovend, hè, natuurlijk bij alcohol, medewerker. En werd ontslagen nadat hij pijnstillers had gestolen. Oei, ook nog een boefje, ook nog. Bij zijn aanhouding had hij gedronken. Hij werd daarvoor in 2024 veroordeeld. De zaak loopt nog in hoger beroep. Ja, een mix van de medicijnen en drank, dat doet tegenwoordig wonderen. Hè? Ik weet het uit het verleden nog wel in het vliegtuig. Een oxazepammetje en een glaasje alcohol of twee. Ik doe wonderen, heerlijk. Je merkt niks meer van de vlucht. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige in de zorg. Hij deed zich onder meer voor als EHBO'er en was geregeld onder invloed van alcohol. Je vraagt je soms af waar mensen hun dagelijkse activiteiten en drijfveren vandaan halen. Hè? Ja, echt. Maar bijzonder. De mens blijft altijd een interessant studiewezen. En dat is nu ook. Dus, ik moet nog twee pagina's. Dat ik er nog even.

De Blaze met ja, Heaven, zo heet het nummer. En, ja, een beetje Rivella-achtig liedje wel, een beetje apart ook. Maar goed, we gaan weer verder met de pagina's die nog overgebleven zijn. In Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een publicatie in de NRC van afgelopen weekend over oud-burgemeester Frank van der Meijden. Die stapte in maart 2025 plotseling op. Volgens NRC staat in het vertrouwelijke document van de oud-burgemeester dat wethouders in Tiel betrokken zouden zijn geweest bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. Namen worden niet genoemd. De twee pro-wethouders willen een onderzoek en zeiden dat de andere drie daar niet aan wilden meewerken. Daarom maakten ze bekend te vertrekken. De andere drie bestuurders stapten later ook op volgens hun partijen, de PvdB en de VVD, werden ze beschadigd. Ja, en dan zijn ze weg en gevlogen en dan weet niemand meer hoe het nou uiteindelijk zat. Hè. Ja, zo gaat dat vooral in Nederland dus. Goed.

Zo, en dan hebben we nog één pagina te gaan. En die pakken we dan ook maar even bij. En dat is, eens even kijken, waar hebben we die moeten laten? Oh, daar. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel is aangeklaagd voor verkrachting. Cassé en voix, nog een keer betekent dat, geloof ik. Poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Dat heeft de rechter in Nanterre bekendgemaakt. Bruel werd maandag gearresteerd na een reeks beschuldigingen van seksueel wangedrag in Frankrijk, Zwitserland en België. Hij is nu onder voorwaarden vrij. Bruel mag Frankrijk niet verlaten en geen contact leggen met de vrouwen die hem beschuldigen. Justitie meldde maandag dat er 13 vermoedelijke slachtoffers zijn. Een dag later deed een actrice aangifte van een poging tot verkrachting in 2000. De zanger spreekt de aantijging tegen. Nou, we gaan het wel weer afwachten of het bed of roses is bezoedeld of niet.

0: حلوة أفهم.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Heer Jumboekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
4: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
3: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
5: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
3: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zevenbergen staat 3 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 6 kilometer file. Een kapotte auto zorgt op de A50 Oss richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 kilometer. Een kwartier is de vertraging. 10 minuten extra op de N50 Zwolle richting Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 5 kilometer file. En 305 Dronten richting Almere. Bij de A6 staat het stil over 3 kilometer. De N703 is dicht van Lelystad naar Almere de Vaart. Tussen de aansluiting met de A6 en de Vaart tussen de Vaart en Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Maak kennis met ISA.
0: Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, hun eigen akoestische versie van Living on a Prayer. En dan hebben we het over Bon Jovi. En daarmee was er ook weer een dubbel plaatje voorbij gekomen. Nou, welkom in de derde uur alweer. We duiken de regio in, Ermelo, Harderwijk en Putten. En dan kijken we wat er verder allemaal te melden is. Ja, het is qua verzoekjes momenteel rustig. Dus daar kan ook van alles gewoon voorbij komen. Bijvoorbeeld deze.
1: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

Zo, nou, dat zal ze leren, Mabeker. We gaan naar Ermelo. De presentatie van de coalitieakkoord wordt verwacht op 8 juli. CDA, Ermelo, 1 Ermelo en de ChristenUnie hebben de afgelopen weken veel met elkaar gesproken over een nieuwe coalitie voor 2026-2030. Feitelijk wordt de oude coalitie dan voortgezet. Alleen met 1 of 2 zetels minder. Partijen verwachten het coalitieakkoord op 8 juli te presenteren. De gesprekken verlopen goed. De partijen gaan open met elkaar om en werken samen vanuit vertrouwen. De drie partijen nemen bewust de tijd om het akkoord rustig en zorgvuldig uit te werken. Ze willen een akkoord maken dat past bij de uitdagingen waar Ermelo de komende jaren voor staat en bij wat inwoners van hen verwachten. De formateurs geven aan dat de zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Een stevig en duidelijk akkoord vraagt tijd voor overleg en afstemming. Die tijd nemen de partijen zodat er een goede basis ligt voor de komende bestuursperiode. En ik zal zo eens even kijken hoe de verhoudingen dan ook alweer precies liggen. Ondertussen draaien we even een plaatje.

Small Things. En dan hebben we natuurlijk over Blink 182. Goed, eens even zien. Wat hebben we en nog meer te melden? Ja, er komt natuurlijk van alles nog uit de regio. En het overvolle stroomnet blijft ook een probleem in Putten. Maatregelen volgen snel. En daar zullen we op moeten wachten. Of als je wil weten wat ze dan voor plannen hebben, kan je even gaan kijken in de puttenaar.nl. En dan zijn wij alweer toe aan het volgende. Ja, als er geen stroom is, dan maar weer olie, hè?

Jonas med Keep So Life. Ja. Maar eerlijk gezellig, het was een goede muzikant. Ermelo en Harderwijk maken spotten voor inwoners met een beperking toegankelijker om gelijke kansen en maatschappelijke participatie te bevorderen, sluiten de gemeente Ermelo en Harderwijk aan bij landelijke pilot Je Uniek Sporten Centraal Loket. Inwoners met een beperking krijgen laagdrempelige en deskundige ondersteuning bij het vinden van een passende sport en het benodigde sporthulpmiddel. Voor de gemeente betekent dit een uniforme en efficiënte werkwijze, waarbij het inhoudelijk advies van Uniek Sporten leidend is. Wethouders Compagne en Rekman van de gemeente Harderwijk en wethouder Van der Weide van de gemeente Ermelo hebben op woensdag 10 juni, gisteren dus, namens beide gemeenten het convenant ondertekend. De landelijke pilot loopt tot en met 2028. Nou, lijkt mij een goede zaak dan, hè. Eens even kijken. Oh ja. Nee, er gebeurt hier van alles weer in beeld. Ik denk, wat is dit nou weer? Maar het is alweer opgelost ook. Goed, gaan wij naar het volgende nummer.

Ja, en André, maandag André, laten we zo maar even noemen, die wil wel wat wethouders in Ermelo overnemen van Tiel. Dus, want ja, daar hebben ze dus schijnbaar vijf zijn er opgestapt. En er zijn er maar drie nodig in Ermelo, dus het zou maar zo kunnen, André. Dan gaan wij naar een column van wethouder Jim van den Hoorn uit Putten. Die heeft weer een college column geschreven en de titel is Zie wat niet gezegd wordt. Het gaat over laaggeletterdheid. En mocht je dat hele, die hele column willen lezen, dan even naar de puttenaar.nl. Puttenaar.nl. En dan had André ook een verzoekje en die gooien we er nu in.

Zo, met grof geweld komt het door een eind. Guano Apes met Open Your Eyes. Een verzoek van Koos. En dan komen meer verzoekjes binnen. Waaronder eentje van ook een nieuwe beller of een nieuwe WhatsApper. Eens even kijken en dan hebben we het over Nico. Goedemorgen Nico. Want hij vraagt, zou je volgende pareltje willen draaien? Bad Advice van Cat Eaton. Groetjes Nico. Ja, dat gaan we doen. En dan gaan we eerst even kijken. Nog een hattrick voor de Puttense korfbalmeiden. De meiden van korfbalteam J15. Onder de 15. Van korfbalvereniging De Meeuw uit Putten zijn maar liefst 3 keer kampioen geworden dit seizoen. Mara, Romee, Saar, Suze en Vere kunnen zich trots 3-voudig kampioen noemen onder coaching van Aaron en Daan. Dames, van harte gefeliciteerd. En dan gaan we nu verder met het verzoekje van Nico.

een beetje jazzy, een beetje Beautiful Day. Een beetje Nederlandse band, hoe heet het ook alweer? Nou in ieder geval lijken ze wel heel erg op. Lekker muziek in ieder geval. En dan even een oproepje aan Erik Ras. Erik, je vraagt Ernesto Cortázar met Silence. Maar er zijn nogal wat versies van. Je hebt Beethoven Silence. Je hebt de concerto. Je hebt Love in Silence. En welke bedoel je nou precies? Welke bedoel je precies? Dat dus.

0: Ja, en dan gaan we er even snel uit voor het nieuws van 10 uur alweer. En dan
1: het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
4: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
3: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
5: Het is alleen een kneuzing en we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad staat 6 kilometer file tussen Emmeloord West en de Ketelbrug door een ongeluk, maar de weg is vrij. De N703, Lelystad-Almere, is in beide richtingen dicht door een ongeluk bij de aansluiting met de A6. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug in het vier uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En we openen met Brand Morgan. En we zetten meteen een Duitse rockband klaar. Ja, we gaan zo bellen namelijk met de VVV Putten. En we blijven natuurlijk nog even in de regio de nieuwtjes doorlopen. Maar eerst maar even tot 10:15. Totdat we de VVV Putten gaan bellen nog even wat muziek.

0: dat was hem dan. The Diary of Dwayne Breaking Benjamin. En je hoorde Koos meezingen.
1: Goedemorgen, VVV.nl met Marieke.
0: Marieke, goedemorgen, mannetje van de radio.
1: Goedemorgen. Alles wel?
0: Ja hoor, jij aan die kant ook?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Okay. Weer een beetje lekker weer, dus ja. Het is bijna weekend, dat is ook altijd fijn.
0: Ja, gisteren zag het er wat minder fraai uit, maar...
1: Ja.
0: Maar goed,
1: ik was gisteren een dagje weg, maar ik heb de heftige regenbui die hier viel niet echt meegemaakt. Maar het scheen aardig tekeer te gaan, ja.
0: Ja, het was helemaal niks gisteren. Maar vandaag ziet het in ieder geval weer fris en fruitig uit.
1: Daarom.
0: Ja.
1: Ik heb een leuke agenda voor de aankomende week.
0: Ja.
1: Buiten alle leuke wandel- en fietstochten die we normaal altijd aanbieden, zijn er nog wat leuke activiteiten. Waaronder de tentoonstelling in de Kunstkelder, die volgt eigenlijk op de atelierroute. En het thema daarin is kleur, kleur, kleur. En die expositie is iedere dag te bezoeken van dinsdag, donderdag en vrijdag van 2 tot half 5. En iedere woensdag en zaterdag van 10 tot half 1. Dus als mensen de expositie willen bekijken, kunnen zij naar de Kunstkelder. En daarnaast is er op vrijdag 12 juni, dus morgen om 7:30, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Een hele mooie film in het Filmhuis in Putten. En dat is gelegen aan de Brinkstraat. Willen mensen daar kaartjes voor reserveren, kunnen ze even kijken op de website. En alle informatie zal ik straks nog even noemen. Dan is er op zaterdag 13 juni een open atelierworkshop bij Atelier Lupine. En daar kunnen mensen kennis maken met het atelier tijdens een mini-workshop. Dat is van 10 tot 11:30 en je betaalt een eigen bijdrage van 10 euro. Dus dat is zeker leuk om even te gaan kijken. Zaterdag hebben we weer de draaidag bij Molen het Hert. Mochten mensen de molen een keer van binnen willen bekijken en een gesprek met de molenaar voeren, dan kan dat. Dus wees welkom en ga zeker even langs. En dan maak ik even een klein uitstapje naar Garderen, want daar is zaterdag ook de kleedjesmarkt rondom de hervormde kerk op het grasveld. Een hele leuke markt van 9 tot 1 tot en met 29 augustus. Dus mochten mensen nog willen deelnemen aan die markt, dan kunnen zij even contact opnemen met het mailadres dat bij ons op de website staat. En de kosten bedragen 5 euro voor een eenmalige deelname. Voor het gehele seizoen betaal je dan 15 euro, dan kun je iedere zaterdag deelnemen. Volgende week vrijdag 19 juni is er bij Op Rimpeler het May and June Garden Fest. Dat is een heel leuk tweedaags evenement voor de tuinliefhebber. En het draait alles eigenlijk om het, alles voor de tuinliefhebbers is daar aanwezig. Dus beplanting, tuinontwerpen, mooie merken presenteren zich daar ook. Er is muziek, er zijn terrasjes. Dus echt een gezellig festival om te bezoeken. Dat is vrijdag 19 juni van 10 tot 4 en de zaterdag 20 juni ook van 10 tot 4. En er moeten wel tickets voor aangeschaft worden en dat kan via de website. En ook 19 juni, weer een klein uitstapje, maar dan de andere kant op gaan we naar Nijkerk. Dan wordt er de 28e edities van het internationaal Opel Blitztreffen georganiseerd. En dat is op het Kempenpark Nijkerk aan Zee. En daar komen eigenlijk alle mooie gerestaureerde Opel Blitz voertuigen vanuit heel Europa komen daar een weekend vieren dat zij daar weer aanwezig zijn. En er is een soort ruilmarkt, een verkoopmarkt voor onderdelen. Mensen die houden van oldtimers kunnen daar zeker hun hart op halen. Er is muziek, lekker eten en drinken. Dus het is echt een belevenis. Dat is eigenlijk alles wat ik heb voor de aankomende week. Mocht mensen wat meer informatie willen, kunnen ze even bij ons op de website kijken. www.vvvputten.nl. Even doorklikken naar de agenda. Dat was hem.
0: Nou, dan mag je kiezen. Gaan we luisteren naar Bots met 7 dagen lang. Wat gaan we drinken? Of naar Boy George met Everything I Own. Of naar Snelle, die in het kader van de kunstatelierroute kleur als titel heeft.
1: Nou, dan gaan we voor Snelle. Denk ik, pas mooi.
0: Gaan we die doen en wens ik je een heel fijn weekend.
1: Hetzelfde, dankjewel.
0: Doei.

Dat was hem, ja. Hoe heet het nu ook alweer? Cannonball. Dat was hem. Cannonball. Ja, ik zit helemaal de verkeerde kijken. Ik weet niet hoe staat het nou, maar ik zit helemaal op de verkeerde player. Helemaal even van het pad af. Nou, ik zit weer op het pad, gelukkig. En we gaan gewoon weer even door met... Eens even kijken, het regionale nieuws. De Torby driewielfiets testdag in Putten. Ja, Tilly Klassens deelt haar laatste ervaring. Het kostte me enorm veel moeite om te accepteren dat ik als gevolg van onherstelbare zenuwschade aan mijn bovenbeen na een heupoperatie in 2022 nooit meer zou kunnen genieten van fietsen, wat altijd een grote passie van me was. En mijn fysiotherapeut wees me op een Torby en op zijn aanraden heb ik een bijna nieuwe elektrische fiets laten ombouwen tot een driewieler. Dat bleek een fantastische beslissing. Nu kan ik weer genieten van eindeloos fietsplezier met mijn man. Sindsdien heb ik het gevoel van vrijheid weer terug. Nou, die testdag, wanneer is die dan? Je kan je fiets aanpassen, je kan... Even zien. Ben je benieuwd wat dat is? Bezoek de Torby testdag bij Bike Totaal Geurts. Op donderdag 18 juni, volgende week donderdag dus. Van 10 tot 1 uur. En de locatie is Tellichtweg. Nou, dus dan kan je daar naartoe in Putten. Eens even zien. Dan zijn we toe aan...

Het, ja, en als je dat langzaam uitspringt, Beerdigung, ja, daar ontbreken letters aan, maar Beerdigung, oftewel, ja, nou ja, je snapt hem wel, Beerdigung, begrafenis. Goed, hoort meer hier raus, wordt dan wel heel erg benauwd en heel erg claustrofobisch allemaal. We gaan weer even naar een workshop, zeker op de fiets, dat is in Putten. Fietsen kan toch uitdagender worden naarmate fietsers ouder worden, balans, spier krijgen, reactievermogen. Met de workshop zeker op de fiets worden senioren geholpen om veilig, fit en met vertrouwen te blijven fietsen. En wanneer is dat dan? Eens even kijken. De workshop vindt plaats op woensdag 1 juli van 9 tot 12 bij SDC Putten aan de Roosterdaalseweg. Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Dus je kan je aanmelden via doortrappen.nl doortrappen of door te bellen naar Putten voor elkaar 0341-74-0051. Doortrappen.nl/doortrappen of 0341-74-0051. En dan gaat het om woensdag 1 juli van 9 tot 12. Veilig fietsen. Nou, dan... Ja, wat had ik... Oh ja, Bart Vis, die wilde we even heel wat anders

0: Als je alles weet.
1: Als je alles weet.
0: Ja jongens, knap roert. Oh man. En er zitten ook dingen bij waar je helemaal niks, maar dan ook niks aan hebt. Hè. Dus nee, dat is geen nobel streven. Maar ja, je ontkomt er ook niet aan. Hè. Goed, we gaan weer even naar de regio. Concrete inzet van COA gevraagd om op overlast van omwonenden aan de Graaf Ottolaan. Ja, het had gesloten moeten zijn al, ze laten het open. De overlast schijnt steeds erger te worden. Er zijn al dwangsommen ingezet. En, nou, er wordt meer leefbaarheid gevraagd. Ik heb zo'n vermoeden dat we daar nog wel meer gaan horen. Mocht je meer erover willen lezen, op dit moment harderwijkencourant.nl. Daar staat een heel artikel. Dan eens even kijken, dan hebben we het nou over de avondkliniek. Dat is ook nieuw in Harderwijk. Als de dag voorbij is, blijven onze zorgen aan. Wie last heeft van aanbijen, spataderen en ingegroeide teennagels of een vervelend vetbultje, kent het gevoel. Je blijft er voor je uitschuiven, niet omdat de klacht meevalt, maar omdat je simpelweg geen tijd voor vrijmaakt. Avondkliniek in Harderwijk begrijpt dat als geen ander en dat is precies waarom ze er zijn. Dus je kan er s'avonds naartoe. Op 1 mei zijn ze geopend dit jaar, dus aan de Bezuindreven in Harderwijk. De naam is veelzeggend, Avondkliniek, en is tot laat in de avond geopend. Nou ja, laat in de avond, tot 9 uur. Nou, maar dat is in ieder geval beter dan niks, hè. Je hoeft dan geen vrij te nemen van je werk en je kan met allerlei, met name vervelende, onhandige rotkwalen daar terecht. Aan de Bezuindreef. Wat zei ik nou net? Aan de Bezuindreef, ja, er staat geen nummer bij. Ik zal even kijken of onderaan het artikel. Oi, oi, oi, oi, oi. Maar je kan je vraag stellen via 23 41 41, ofwel 0341 23 41 41. Of via de site avondkliniek.nl. Avondkliniek.nl. En als je denkt, ik wil toch eerst het hele stuk lezen voordat ik er naartoe ga met mijn aanbij. Harderwijkencourant.nl. Nou, dan gaan we naar verzoekje van de schilders uit Ermelo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Flevoland is de N703 van Lelystad naar Almere dicht tussen de aansluiting met de A6 en tussen de Vaarten Zuid. Er is daar een ongeluk gebeurd. Waarschijnlijk gaat het nog tot 12:45 duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Brandon Flowers met Crossfire. En die opende het laatste uur. En in het laatste uur hebben we nog een stuk of vijf nieuwtjes. Een stuk of vijf verzoekjes. Dus dat uur dat vliegt waarschijnlijk ook voorbij. Alsof je denkt van had ik maar een gratis proefvlug aangevraagd. Goed, eens even zien wat... hebben we in dit uur dan nog? Laat ik meteen maar een nieuwtje pakken. Dit is een open dag voor de tennisvereniging Frankrijk. En dat doen ze op zaterdag 20 juni. Dan houdt tennisvereniging Frankrijk Harderwijk een open dag. Iedereen is welkom. Tijdens de open dag verzorgt tennisschool NDO clinics voor jeugd en senioren. En dat is de hele dag door... eens even kijken. Dan laat ik hem even wat groter maken. Dan kan ik het beter zien. Het is vanaf 9 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Verzorgd de clinics zijn om 9:30 tot 10:30. Voor de jeugd, voor de senioren van 11:30 tot 12:30. Tennisrackets.

voorrondes. En de voorrondes die gewonnen zijn, komen allemaal daar naartoe. Op 12 juni op het Kloosterplein in Harderwijk. Dan gaan we naar een van de verzoekjes die nog open staat. En dat is deze.

Zo, dat was hem op verzoek van Elisabeth achter de schuur Benny Joling. En dan hebben we nog een verzoekje van Bart Vis. Die zetten we klaar. Maar eerst gaan we nog even weer de regio in van wat is er nog te melden. Zwemmen en springen in de haven van Harderwijk is gevaarlijk. Ja, de havens zijn het visitekaartje van Harderwijk. Veel inwoners, watersporters en bezoekers maken gebruik van de havens en het water. Belangrijk is dat iedereen wel veilig van deze omgeving kan genieten. En daarom waarschuwt de gemeente voor de gevaren in de havens.

van zwemmen en van bruggen springen. Ja, het is maar even beter gezegd dan voorkomen is beter dan genezen. Hè? Kies voor een veilige zwemplek. Er zijn ook nog andere gevaren. Het vaarverkeer, maar ook water kan koud of vervuild zijn. Of er kan van alles onder water drijven wat je niet ziet waar je dan middenin springt. Dus beheers jezelf. Dat dus. Nou, dan gaan we naar het verzoekje van Bart Vis.

Dat was hem, Down, een Down Man van Brainbox, een Nederlandse band. Van het dubbelalbum To You uit 1970. ja, ik had het zelf maar even opgeschreven. Vanavond komt er een film voor. Echt waar, jongen. Ik heb een ongelooflijke hoogtevrees. En ik heb dat al als ik foto's zie. Dan van mensen die op punten van toren staan en naar beneden kijken. Ach man, ik word ziek, zwak en misselijk. Oh jongen, jongen, jongen. Nou is er een film, en die heb ik ooit gezien, over twee dames die, die de as willen uitstrooien van een klimmer. Die ooit van een berg af gemieterd is. En dan besluiten ze om in een radiomast van 600 meter hoog te klimmen. En daarbovenaan daar staat een werkvlak, zeg maar, van ongeveer 3x3. En daar willen ze dan naar boven klimmen, 600 meter hoogte. Nou jongen, en je, ja, als je hoogtevrees hebt, in mijn geval, ik moest kijken aan de ene kant. En aan de andere kant, ik kon er helemaal niet tegen. Er gebeurde van alles in mijn lijf. Nou, en die film komt dus vanavond weer. En ja, mocht je van hoogte houden, dan moet je sowieso kijken. Maar ook de onbegonnenheid van... Wie klimt er nou op een radiomast van 600 meter hoog in een woestijn? Bijna geen mensen eromheen. Slecht onderhouden. En noem het allemaal maar op. En met z'n tweeën en dan zit je daarboven op 600 meter op zo'n vlakje. Waarbij je eigenlijk meteen al het idee hebt dat het vlakje te klein is. 3x3 is normaal groot zat. Maar op die hoogte niet meer. Ah, ja, ja, hoe dan ook. Vanavond 20:30 op RTL 7. De film Fall. Ik daag je uit, en zeker als je hoogtevrees hebt, om daar naar te kijken. Nou, dat wou ik even kwijt.

0: rather go blind.
1: Ja, dat was de Beth Hart samen met Joe Bonamassa. Met hun versie van I'd Rather Go Blind. 8 minuten lang plezier als je ervan houdt. Maar dat is altijd over muziek valt nog helemaal niet te twisten. Ja, en dan hebben we het laatste verzoekje van vandaag. En die kan nu wel om 2 minuten over 11:30. Het is een heftige, dat zeggen we er allemaal even bij. En hij komt van Erik Ras. En laatste verzoekje van vandaag. En de rest, vul ik zelf even in. En dan komt dat ook weer helemaal goed tot 12 uur. Hier komt het laatste verzoekje van Erik Ras.

Zo, Meister was dat van Brainstorm. Toch een leuk, vrolijk, fruitig bandje. En we gaan beginnen aan de laatste 15 minuten. Dit is er een van.

wel mooi, zes akkoordje op het eind. Heerlijk, prachtig. Ja, dus voor vanavond mensen die hoogtevrees hebben en dat willen tarten. En heerlijk misselijk willen voelen. Maar aan de andere kant misschien ook wel het idee van ik moet hier doorheen. Want het is maar tv. Ze zeggen altijd namelijk als je in een luchtballon zit, heb je geen contacten met... Dan is dat schijnbaar niet. Nee, ja, dat weet ik niet. Ik ga niet in een luchtballon, ik ga het niet proberen. In een vliegtuig heb je er geen last van, inderdaad, dat klopt. Dat hebben we wel. Maar als je deze film ziet... half negen op RTL 7, de film Fall. Ja, dus een tip. Goed, dan... hoeveel tijd hebben we nog? Een minuut of negen? Nou, het zou maar zo kunnen zijn... dat we dan nu het ene laatste nummer draaien. Of ik kom weer wat tekort, zoals altijd. Maar ja, goed, dat zien we dan vanzelf wel.

Ja, en dan ga ik de schade even bekijken. Oh, het valt mee. Ja. Deze keer, eindelijk een keer zit de timing een beetje mee. Nou, dan ga ik iedereen een smakelijke lunch wensen voor dadelijk. Of voor straks, als je net pas ontbeten hebt. Een prettige voortzetting van de middag. Of je nou moet werken of niet. Ja, het is weer tijd om in te smeren. Een beetje hydrateren. Nou, zo warm wordt het nog niet buiten, maar de zon schijnt wel. Doe geen gekke dingen, wees lief voor elkaar. Laat veel over hem aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf tegen. En in mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur alweer. En dan vanaf 10 uur dan gaan we het weekend inluiden. Nou, dat doen we vanaf 7 uur eigenlijk al wel. Maar vanaf 10 uur doen we dat met bier en bitterballen en Bert. Dus morgen er weer allemaal bij zijn. Bedankt vandaag voor alle afwezigheid en alle ondersteuning en hulp en opmerkingen en bijdragers en noem het allemaal maar op. En we sluiten af. Ja, sorry Koos. Maar joh, kan schelen.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hielkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door opruimwerkzaamheden op de N786 Beekbergen Dieren is de weg in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De partijen CDA, 1 Ermelo en ChristenUnie liggen op koers om op 8 juli hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2026 tot 2030 te presenteren. Dat melden de betrokken partijen na enkele weken van intensieve onderhandelingen. Volgens de coalitiepartners verlopen de gesprekken constructief en wordt gewerkt aan een akkoord dat aansluit bij de opgaven waar Ermelo de komende jaren voor staat. Daarbij wordt ingezet op een zorgvuldige uitwerking van de plannen en afspraken voor de nieuwe bestuursperiode. Als de planning wordt gehaald, wordt het akkoord op 8 juli openbaar gemaakt. Daarna kan de verdere vorming van het nieuwe college van burgemeester en wethouders plaatsvinden. De provincie Gelderland overweegt haar eigen stikstofbeleid in te trekken als het kabinet met strengere maatregelen komt dan de provincie zelf voor ogen heeft. Dat heeft gedeputeerde Hans Mol aangegeven tijdens een bijeenkomst met melkveehouders. Gelderland werkt momenteel aan een plan met bufferzones van 500 meter rond Natura 2000 gebieden, waaronder de Veluwe. Volgens de provincie moet dit bijdragen aan het terugdringen van stikstofuitstoot en ruimte creëren voor vergunningverlening en woningbouw. Gelderland presenteert op 23 juni het eigen stikstofplan. Enkele dagen later wordt het landelijke stikstofbeleid van het kabinet verwacht. En tot slot, het 400 geneeskundig bataljon dat momenteel is gevestigd in Ermelo verhuist mogelijk naar de nieuwe defensiekazerne die gepland staat in Zeewolde. Dat blijkt uit de nieuwste plannen van Defensie voor een grootschalige militaire locatie in Flevoland. Naast de Ermelose eenheid zouden ook het Joint Intelligence Surveillance Acquisition Reconnaissance Commando, kortweg JISTARC, uit het Harde en het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek uit Soesterberg naar Zeewolde verhuizen. Defensie wil op de nieuwe locatie zo'n 6000 medewerkers en 1000 pupillen onderbrengen. De kazerne moet uitgroeien tot een van de grootste militaire complexen van ons land. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: You're unbelievable. Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zoals elke week heet ik jullie weer van harte welkom bij 2 uur lang de muziek waar we zo gek op zijn. En vandaag een paar bijzondere opnames. Niet heel veel, maar wel een paar hele bijzondere. En de rest is altijd goed, omdat het altijd gaat over Americana, blues, bluegrass, country, folk. Allemaal bij AWJJ.

Ja, ze kwamen naar binnen lopen met een gitaartje onder de arm. Ze zei, jongens, mag ik een stukje spelen? Ze zei, nou, één liedje dan. En dat heeft ze nu net gedaan. Gewoon. Hé, ik zeg één liedje, gaat ze toch doorspelen stiekem. Het is ongelooflijk eigenwijs. Amy McDonald hoorde je. Hartstikke akoestisch. Akoestischer kan het niet. Met één gitaartje en This Is The Life. Dat je het maar weet. Volgende is hartstikke oud. Leonard Cohen. Ik heb hem laatst een soort tribute bandje gezien die allemaal werk voor hem speelt. Dat was soms wel aardig, soms matig moet ik zeggen. Maar wel even van die oude nummers weer even genoten. Kwam deze ook weer voorbij. Ik denk, oh ja, die was eigenlijk best wel leuk. Ah, A Bunch of Lonesome Heroes.

Heel erg oud, dat hoor je nog wel natuurlijk. Dit zal rond 1969, 70, schat ik, geweest zijn dat Songs from a Room uitkwam van Leonard Cohen. Die hebben we dan weer gehad. Nog een hele oude. Volgens mij het allereerste album van Joni Mitchell, waar zo meteen ook nog wat over te vertellen valt. Daar stond dit nummer, was ook volgens mij het allereerste nummer. All I Want.

Is ze nou klaar? Ja, nu is ze klaar. Ik volgens mij is een Dulcimer waar ze gebruik van maakte op haar album Blue. Dat is haar eerste album uit de eind van de 60e jaren, als ik goed ben ingelicht. We gaan even naar de Waterboys. Je kan van alles willen. En als de dingen dan niet lukken, dan kan je ook af en toe nog eens een map uitdelen. En dan kan je ook zeggen, and a bang on the ear.

0: fade-out, hoor ik.
1: Mike Scott en zijn Waterboys. Bang on the ear.
0: Ja, is ook een manier om dingen duidelijk te maken, hè? Zo gezegd. Volgende nummer kennen wij allemaal. Maar dan in de uitvoering van ons alle bijna zuidenburen. Uit Limburg komen ze, van Rowan Hazen. En dan ging het over een biertje en zo. Maar hier gaat het over hele andere dingen. Los Lobos met Anselma.

ga allemaal maar weer zitten. Naar het rondedansje zo met je kopje koffie erbij. Dan kunnen we verder gaan met een, ja, het is een goede vraag van Lucinda Williams. En ik snap dat zij dat vraagt, want ze komt op mij altijd een beetje... depri is een groot woord, maar een beetje down komt ze wel op mij over. Dit is een heerlijk bluesy ding van haar. Are You Down?

0: your folk destination. This is FHJ.
1: Een vrouw waar ik ongelooflijk veel bewondering voor heb is Joni Mitchell. Niet dat ik haar muziek, al haar muziek nou zo geweldig vind, maar ik heb laatst een prachtig boek gelezen, een nogal dik, mooie beschrijving over hoe het allemaal gegaan is met haar vanaf het begin. Een soort biografie. Daardoor werd ik nou weer erg geïnteresseerd in hoe zij dat allemaal voor elkaar heeft geflikt in de loop der jaren. Natuurlijk een moeilijke start gehad. Heeft wel heel veel succes gehad rond, laat maar zeggen, 1970 en de jaren ervoor en daarna. Daarna een hele andere periode. Toen is ze een beetje in de fusion gegaan nadat ze de folk had geproefd. Dat is die periode, hoeft voor mij niet. En daarna heeft ze nog weer andere mooie dingen gedaan. Tot ze in 2015 weer geveld werd door een van de verschrikkelijke aandoeningen. En denk je, nou, dan geef je het toch op, want dan ben je al zover. Zij dus niet, hè? En dat vind ik nou zo geweldig. Vanaf 2022, volgens mij, heeft ze zich er weer helemaal bovenop geknokt. En staat ze weer op het podium. Dit is een opname uit dat jaar. Is door Brandy Carlile in elkaar gezet. Een soort ode aan Joni Mitchell, want ze was toen al in de 80. En dat is haar grote hit Big Yellow Taxi, maar dan op een hele andere manier. Samen met die Joni Jam.

0: Nou, zo te horen had ze er nog heel veel zin in. En dat kan ik me goed voorstellen. Als je nog met zoveel hartstikke leuke collega's dit nog een keer op het podium mag zetten met zo'n prachtig Newport Folk Festival. Dan ben je toch helemaal gelukkig. Volgende mensen zijn wat minder gelukkig. Er allemaal zit nostalgie in, er zit heimwee in. Van hoe het allemaal was en zo. Terugkijken op weet ik veel wat. En dat is, dat wordt dan wel heel erg mooi. Sfeervol folknummer. Cornwall, My Home.
1: Ja, I stood

Een ode aan het mooie Cornwall in het zuiden van Engeland. Natuurlijk van de Fisherman's Friends en Imelda May, hoorde je, die dat samen deden. Volgende is ook weer een samenwerkingsverband van allerlei mooie artiesten. Je hebt dan Daisy O'Halloran, Mundy zit erbij, Sharon Shannon zit erbij, Damien Dempsey zit erbij. En het gaat over een toevallige ontmoeting in de keuken en wat daar allemaal van terecht kan komen. Cotton in the Kitchen.

Kijk, dat is een einde waar je wat aan hebt. Dat staat tenminste als een huis. En zo werd het ook gespeeld. Hartstikke leuk. Duidelijke invloed van Sharon Shannon zat hierin te horen natuurlijk. Volgende is is de Crystal Frontier. Dat is een nummer van Mexicaans, Texaan, Californische band Calexico. Die combineren die muzieksoorten uit het westen en ook uit het noorden van Mexico. Heel erg mooi altijd. Crystal Frontier is door Calexico.

ook wel muziek waar altijd weer een beetje een zonnetje doorheen schijnt. Klaar zijn ze. In het volgende uur komen ze nog een keer voorbij, Calexico. Dus blijf bij ons, dan kun je nog een keer van hun muziek genieten. Volgende is niet zozeer genieten, althans niet over het onderwerp. Want niemand wil daar wezen waar hierover gezongen wordt. Maar die Mike Zito, die maakt er zo'n ongelooflijk lekkere akoestische blues van. Death Row. MUZIEK

Heerlijk, zo'n slide guitar. Zeker als Mike Cito zich daarop uitleeft. Lekker, zo'n bluesje. Ook is het onderwerp dan een bijzonder triest Death Row. Daar wil niemand zitten. Volgende dame, die nu klaar staat om een prachtig nummer te doen. Die is deze maand in Utrecht bij de Rambling Roots Festival. Gaat ze de acte in présence geven. Het gaat over Mary Gauthier. Ook een dame die helemaal niet zo'n geweldig leven heeft gehad. En pas op latere leeftijd al die ellende eruit gooit in prachtige muziek. Dit is zo'n voorbeeld daarvan. Drop in a Bucket.

0: you lose someone you love.
1: Waarheid als een koe, gezongen door Mary Gucci. Er zijn heel veel uitvoeringen van bepaalde folkdeunen en die zijn heel divers. Terwijl het thema op zich hetzelfde is, het speelthema. Maar het schemaatje eronder wordt vaak anders gedaan. Dit is een hele originele benadering. Dus dan gaan ze ietsje slimmer en wat gewiekster om met het schema eronder. Maar je hoort het overbekende Morrison Jake verhaal van Orthodox Celts.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Daar gaat hij. Welkom allemaal. Fijn dat jullie er nog bij zijn. Uurtje 2. AVJJ. JJ Kale die begon met een redelijk vrouwonvriendelijk nummer, waarin hij de behoefte aan vrouwelijk gezelschap tentoonspreidde. Maar muziek kabbelde wel lekker door, zou je kunnen zeggen. Ik las laatst een verhaal over het volgende nummer. Ik ken het al heel lang. Iedereen kent dit nummer. Er zijn duizenden uitvoeringen van, om een beetje te overdreven te zeggen. Maar er was ooit een mevrouw die schreef dit ergens in de 50e jaren. En die werkte ook via weer bij mensen in de huishouding, begreep ik. En daar was ook iemand die veel van muziek af wist. En die ontdekte dat allemaal. Dat is toen een heel beroemd nummer geworden. Tientallen jaren lang. En het verhaal wil dat ze dit schreef toen ze slechts 12 jaar was. En als je dan de tekst hoort, dan denk je, nou, dat is toch wel redelijk bijzonder. Hier is Elizabeth Cotton met Freight Train.

Tja, een hele oude opname. Althans, zo klinkt het, hè. Gewoon een beetje wankel allemaal. En het klinkt het, hè. Gewoon een beetje wankel allemaal. En het, ja. Maar goed, het was toch een hele bijzondere dame. Die dat dit nummer toch ooit, toen ze nog

Police Dog Hogan hoorde je. Tom Rush, een legende natuurlijk in de folk, al heel erg lang. Zingt volgens mij over het gebied waar hij vandaan komt. Een beetje nostalgisch getint is dat, de Merrimack County.

Zometeen komt hij nog een keer terug, Tom Rush. Samen met zijn vriendin Emmylou Harris. Van heel lang geleden ook alweer. Heerlijke muziek. Ik mag die man heel graag. Althans, zijn muziek mag ik kennen verder niet. Volgende is leuk. Del Emmetry, die zeurt eigenlijk een beetje. Want er gebeurt hier nou echt helemaal nooit wat. Nothing ever happens.

Niet echt optimistisch, hè? I'll be lonely tonight and lonely tomorrow. Ik hoop dat het wat beter met hem zal gaan. Del Amatry. Ja, het volgende nummer is eigenlijk heel actueel. Helaas is dat heel actueel. Christy Moore die begeeft zich wel meer op politiek getinte vlakken. Daar schaamt hij zich niet voor. Dat moet je ook helemaal niet doen natuurlijk. Als je een mening hebt en je wil daarvoor uitkomen, prop het dan maar in een liedje en dan kom je het verste mee. Christy Moore zingt hier over Palestine.

0: I'll be quick as I can. There's terrible news from the Holy Land.
1: Hopelijk wordt het nieuws wat beter van die kant. Laten we blijven hopen. Dat is het enige wat je kunt doen. We hadden Mariko J. die deze maand aanwezig is op de Rambling Roots Festival in Utrecht. Volgende artiest ook. Early James heb ik het over. Hier zingt hij wel samen met Sheriff Farrell. Die is er dan wel weer niet. Maar Early James ook niet te versmaren. Die is dus ook bij het Rambling Roots Festival aanwezig. Real, Lowdown, Lonesome.

Zo. Ik krijg altijd de nieuwsbrief van Tivoli Utrecht, waar al die prachtige evenementen worden aangekondigd. Zo deze ook, van The Rambling Roots. En dan krijg je allerlei bandjes voorgeschoteld, artiesten voorgeschoteld. Even kijken wat dat is. En er zit heel divers spul tussen. Want volgende moet je even goed in je stoel gaan zitten. Dat is heel wat anders. Het is ook folk en van de bovenste plank. Het komt ergens uit Scandinavië. Het wordt flink aangepakt, keltisch sfeertje, bij Shame and Dance van Baskerville.

0: Guru Mila Mahagut, Sean Lat, August Wakers Lidia.
1: This is FHJJ.
2: So as you all heard, what vroeg ik me af, komt er nou wel of niet een jingle? Ik wist het niet zo helemaal goed meer. Maar dat maakt niet uit. Hij kwam en hij is leuk. De Keltische jingle betekent dat we ook een beetje in die sfeer verder gaan. Naar het geweld van Beskary. Want ik had jullie voorbereid, hè? Pas op, je kan niet klagen erover. Nu gaan we even terug naar Back to Normal. Noel McLaughlin, de man uit Ierland die prachtige dingen maakt. Dit gaat over de teloorgang van de veerpontjes op de rivier in Dublin onder Liffey. En dat is de Ferryman.

Zo is dat. Applaus voor deze man. Noel McLaughlin met zijn bandje. Wordt ook vaak op folksessies gespeeld, dit nummer. Leuk ding om te doen altijd. We blijven in die streken. We gaan even naar Schotland. Een wipje over de Ierse Zee. En dan krijgen we een mooi verhaal. Gedaan door, moet ik even kijken hoor. De Matt Ferret Band. En die zingen dan over de Lassies of Edinburgh Tune.

Hé, nou zijn ze klaar. Ze wisten het niet heel goed volgens mij. Maar het was een lekker deuntje. Uit Schotland kwam dat. We gaan naar Lorena McKennon, oftewel Laurie McKennon. Die heeft hele mooie dingen gedaan. Is al een tijdje bezig. Zelfs 2016 kreeg ze al een nominatie voor een award in de sferen van de folk en zo. Intussen kan er wel wat van, hè. The Town in Your Heart.

Laurie McKenna, weet ook wel van uitpakken, dat hoorden jullie, hè? Town in Your Heart. We hadden net Tom Rush, moet ik zeggen, met zijn solo dingetje. Jij heeft hier zijn vriendinnetje Emmylou Harris bij betrokken. En dan klinkt dit allemaal nog lekkerder. Too Many Memories.

bij Pedro en Calexico, die hebben een probleem opgelost. Want die hadden ze kennelijk toen ze op een kruispunt in hun leven stonden. Een Cruce de Caminos. En dat hebben ze dan vertaald in het liedje Two Parts in One.

Tot de laatste seconde hoor. Even de basale vraag. De eerste vraag die bij je opkomt natuurlijk altijd bij de ontmoeting is... Where you going, where you from? Of niet, Bruce Springsteen?

0: Ja. Spookgeluiden nog even, Bruce Springsteen die op ons loslaat. Ah, we zijn gekomen aan het laatste nummer van deze prachtige AVJJ-middag. In 1975 had Emmylou Harris er een dikke hit mee. Toen heette het volgens mij C'est la vie. Maar hier is de original version van Chuck Berry, Never Can Tell.
1: It was a teenage wedding and the old folks wished them well.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcon.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardigd was. En dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten oponthoud op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Huizen en knooppunt Eemnes. Kom door een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op het Christelijk College Nassau-Veluwe in Harderwijk is woensdag brand uitgebroken in een leerlingentoilet in de A-vleugel. Door het incident moest de school worden ontruimd. De brand werd snel ontdekt en door medewerkers van de school zelf geblust. Wel ontstond rookontwikkeling in het gebouw. Twee leerlingen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De brandweer kwam ter plaatse om het pand te controleren en onderzoek te doen naar de toedracht. Omdat de rookoverlast aanhield, is besloten de lessen niet voor te zetten en de leerlingen naar huis te sturen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brandstichting. De 21-jarige Saida Karaslan uit Harderwijk is verkozen tot lid van de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht. De oud-leerling van het Christelijk College Nassau-Veluwe volgt daar de studie psychologie. Dat meldt de Harderwijker Courant. Karaslan zal zich binnen de raad richten op onder meer sociale veiligheid, constructieve dialoog en het bevorderen van een inclusieve universitaire omgeving. Ook wil hij bijdragen aan een universiteit waar studenten met uiteenlopende achtergronden zich gehoord en vertegenwoordigd voelen. Naast zijn studie is hij actief in het maatschappelijk veld in Harderwijk. Zo is hij betrokken bij jongerenwerk en organiseert hij onder meer lezingen en dialoogbijeenkomsten. En tot slot, de partijen CDA, 1 Ermelo en ChristenUnie liggen op koers om op 8 juli hun coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2026 tot 2030 te presenteren. Dat melden de betrokken partijen na enkele weken van intensieve onderhandelingen. Volgens de coalitiepartners verlopen de gesprekken constructief en wordt gewerkt aan een akkoord dat aansluit bij de opgaven waar Ermelo de komende jaren voor staat. Daarbij wordt ingezet op een zorgvuldige uitwerking van de plannen en afspraken voor de nieuwe bestuursperiode. Als de planning wordt gehaald, wordt het akkoord op 8 juli openbaar gemaakt. Daarna kan de verdere vorming van het nieuwe college van burgemeester en wethouders plaatsvinden. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
9: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is Veluwe FM.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

jij dat ook? Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld heb je 10 minuten oponthoud. En op de A28 Groningen richting Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er was een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinees Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits goed op gang gekomen met veel dagelijkse files. De meeste hebben hooguit 10 minuten oponthoud. Dus het zijn vooral dagelijkse files, zoals gezegd. De A12 om te beginnen, Utrecht richting de Duitse grens voor 7 na 10 minuten oponthoud. A50, Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn, 10 minuten vertraging. En onder andere is het ook aansluiten op de N305 Almere richting Dronten voor afrit Harderwijk, ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij de nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen...

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits bestaat in het midden van het land vooral uit dagelijkse files. En er is er eigenlijk geen één die meer vertraging heeft dan 10 minuten. Eén wel te verstaan, toch, dat is op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 6 kilometer file. En dat kost je een klein kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De christelijke beweging Presence Revival start deze week met een landelijke tour langs diverse plaatsen op de Bijbelbelt. Onder meer Putten staat op het programma. Tijdens de bijeenkomsten worden openluchtsamenkomsten georganiseerd met aanbidding, gebed en evangelisatie. Volgens de organisatie zijn de samenkomsten toegankelijk voor iedereen en ligt de nadruk op gezamenlijk zingen en bidden voor de regio. Presence Revival is de afgelopen jaren bekend geworden door openbare aanbiddingsmomenten die via sociale media en evenementen worden gedeeld. Met de tour wil de organisatie de bijeenkomsten lokaal toegankelijk maken voor een breed publiek. Op de Rogelaan in Harderwijk heeft woensdagmiddag een verkeersongeval met letsel plaatsgevonden. De melding kwam kort voor 5 uur binnen bij de alarmcentrale, waarna hulpdiensten werden ingezet. Over het aantal betrokken voertuigen en de aard van het letsel is nog geen informatie bekendgemaakt. Na de melding kwamen hulpverleners ter plaatse om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. De exacte toedracht van het ongeval is nog onbekend. En tot slot, het 400 geneeskundig bataljon dat momenteel is gevestigd in Ermelo verhuist mogelijk naar de nieuwe defensiekazerne die gepland staat in Zeewolde. Dat blijkt uit de nieuwste plannen van Defensie voor een grootschalige militaire locatie in Flevoland. Naast de Ermeloze eenheid zouden ook het Joint Intelligence Surveillance Acquisition Reconnaissance Commando, kortweg JISTARC, uit het Harde en het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek uit Soesterberg naar Zeewolde verhuizen. Defensie wil op de nieuwe locatie zo'n 6000 medewerkers en 1000 pupillen onderbrengen. De kazerne moet uitgroeien tot een van de grootste militaire complexen van ons land. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het midden van het land is de avondspits nog altijd in volle gang. Een paar files vallen daarop. Onder andere de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Voor Hilversum Noord 4 kilometer met een kwartier vertraging. A27 Almere richting Utrecht. Voor knooppunt Eemnes 5 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging nog wel een kleine 10 minuten ook. En tenslotte de A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Den Dolder een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht en vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Anneke Immink en Henk IJzenga.
1: Ja, luisteraars, van harte welkom bij Raadstaal, het politiek programma van Veluwe FM Harderwijk. Vanavond hebben we één gast waar ik heel veel nieuws van verwacht. En u kunt misschien wel raden waar ik op doel. En dat is op de fractievoorzitter van Gemeentebelang en formateur van de nieuwe coalitie. Dus Mark de Lange, van harte welkom. Fijn dat je tijd hebt gevonden om hier naartoe te komen. Want het zal best een drukke periode zijn. Maar daar hebben we het straks over. Henk, heb jij nog wat nieuws te vertellen?
2: Nou, ik ben heel nieuws of wij erop te horen zijn. Volgens mij gaat het prima. En ik heb zometeen om 19:30 het actuele nieuws.
1: Ja.
2: Dus laten wij vooral beginnen met onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Met allerlei moeilijke, lastige vragen te stellen. Met heldere antwoorden aan Mark de Lange.
1: Mark, nogmaals welkom. Fijn dat je er bent.
3: Dankjewel. Goedenavond.
1: Hoe staat het ervoor?
3: Ja, gaat lekker, Anneke.
1: Wat bedoel je met lekker?
3: Nou ja, hoe staat het woord? Het gaat goed. We zijn nu bezig met de formaterende ronde, zeg maar. Met de sessies om het coalitieakkoord te gaan smeden. Dus dat verloopt soepel. Gaat goed.
1: Maar betekent dat ook dat jullie over alle punten al eens zijn?
3: Nee, dat nog niet. Nee, we hebben nog niet alles gehad. Dus we hebben nu een aantal sessies gehad en er volgen ook nog een aantal sessies.
1: En kun je iets meer vertellen? Welke sessies heb je gehad en wat staat nog op het programma?
3: Zo specifiek, dat kan ik je op dit moment niet met je delen. We volgen gewoon een aantal sessies van onderwerpen die bij elkaar passen. En daar gaan we over met elkaar in gesprek.
1: Ja,
2: ik denk dat ze er drie in zitten.
3: En die gesprekken die verlopen soepel.
1: En hoe zijn jullie met 4 personen, 8 personen?
3: Wat wij doen, de formateur, gespreksleider, voorzitter, dat ben ik als voorzitter, zeg maar, van fractievoorzitter van de grootste partij. Ja. Iedere partij zit met twee personen, zeg maar, aan tafel. Er zit iemand van de ambtelijke organisatie, de ondersteunende inderdaad, ja. Ondersteunende rol. En de schuiven aan het begin van een sessie ook altijd even, zeg maar, een aantal ambtenaren aan om wat verdiepende antwoorden te kunnen geven, zeg maar, over de onderwerpen die we bespreken. Dus dat is heel fijn dat het allemaal kan.
1: Ja, en van tevoren bepalen jullie de agenda. Die en die onderwerpen gaan we vandaag over wonen hebben en morgen over een AZC of over de parkeren. Hoe gaat dat?
3: Ja, nou, we hebben inderdaad met elkaar na de verkennende ronde, de tussenronde om het zo maar te zeggen, hebben we met elkaar besloten hoe we de volgorde van de gesprekken, zeg maar, van de sessies die nu allemaal aan plaatsvinden, hoe we die gaan indelen. En daar bespreken we gewoon met elkaar inderdaad vooraf welke onderwerpen, zeg maar, op welke datum, op welk moment besproken gaan worden.
1: En spreken jullie van tevoren ook af van, nou, dat willen we absoluut niet. Of dat onderwerp, daar kunnen we wel over praten.
3: En hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, laat parkeren bij de kop nemen. Mm-hmm. Zeggen van, dat een partij zegt van, ja, over parkeren, wij willen die 2 uur gratis, hebben we afgeschaft. Mm-hmm. En daar kunnen we niet aan tornen.
3: Ja, zo bedoel je. Nee, alle onderwerpen die in de verkiezingsprogramma's van de partijen staan en waar de verkiezingscampagnes mee gevoerd zijn, die onderwerpen worden allemaal gewoon besproken.
1: Die liggen open, zeg maar.
3: Die liggen allemaal open, ja. En de ene keer zal de een wat water bij de wijn moeten doen, de andere keer doet de ander wat water bij de wijn.
1: Ja.
3: En zo kom je uiteindelijk inderdaad over in de onderwerpen tot een mooi stukje tekst. Ja. En al die mooie stukjes tekst samen wordt zometeen het akkoord.
2: Water en wijn, dat is redelijk voor een paar centen te krijgen, maar het betalen van al die maatregelen, daar moet ergens van komen.
3: Ja,
2: dat
3: zeker.
2: Kan natuurlijk niet alleen van die 15 miljoen die we overgehouden hebben van vorig jaar, hoewel dat mooi meegenomen is. Maar,
3: Nou, laten we die dan maar volgend jaar opmaken, Henk.
2: Oh, dan kan je na een jaar uit het college stappen.
3: Ja, nou ja, als dat zo zou zijn, wie weet.
1: Ja.
2: Nee, oké.
3: Nee, tuurlijk. Nee, kijk, je hebt allemaal plannen en allemaal ideeën. Het ene kost wat geld, het andere inderdaad, zeg maar, dat zal geld opleveren. Ja. En kom je uiteindelijk inderdaad tot een rekensommetje. En uiteindelijk komt daar een coalitieakkoord uit.
1: En wat is het moeilijkste dossier?
3: Nou, op zich is er niet echt één dossier wat er uitspringt wat heel moeilijk is. Ja. Het is gewoon, tot nu toe zijn het allemaal gewoon hele goede gesprekken. En soms zijn ze wat scherper op de snede, zeg maar, dan de ander. Dus op zich zit er niet iets tussen wat echt heel erg moeilijk is of zo. Want als we het vooraf het idee hadden gehad dat dat soort momenten zouden gaan komen, of dat soort dossiers zouden komen, dan had vast iemand wel gezegd, voordat we deze ronde ingingen, hier kunnen wij ons niet in vinden.
2: Ja. Maar als het allemaal niet moeilijk is, dan had je toch al lang klaar kunnen zijn.
3: Ja. Dat zou je denken, maar het is wel een... kijk, het beleid wat er de afgelopen jaren uitgevoerd is en wat er uitgeschreven is, daar komen echt wel een flink aantal nuances op. En dus dat is niet zo 1, 2, 3 gezegd. Het is niet, zeg maar, dat we gewoon, dit was het. Deze partijen doen mee en we kunnen zo door. Dus er moet echt wel wat dingetje aangepast en veranderd worden.
2: Het zou natuurlijk heel apart zijn als dat zo was. Want dan zou betekenen dat de gemeente Belang geen eigen ideeën heeft. Dus het is logisch dat het dat genuanceerd wordt.
3: Ja, nou ja, dat.
1: Kun je een voorbeeld noemen?
3: En een voorbeeld waarvan dan?
2: Van nuanceringen?
1: Wat? Ja.
3: Er zijn gewoon onderwerpen die, je noemde net zelf inderdaad al parkeren.
1: Ja.
3: Het parkeerbeleid zoals dat, zeg maar, de afgelopen jaren uitgevoerd is, opgepakt is en, zeg maar, inderdaad veranderd en gewijzigd is. Het zou zomaar eens kunnen inderdaad dat daar in de komende jaren wat op genuanceerd gaat worden. Wat op aangepast of veranderd gaat worden.
2: Ja, in plaats
3: Want
2: van
3: het gaat zeg maar natuurlijk ook ieder jaar weer geëvalueerd worden.
2: In plaats van 2 uur gratis, 1 uur gratis.
3: Ja, of niet gratis. Een aantal maanden gratis. Of op een bepaalde parkeerplaats gratis. Of gewoon wel alleen maar betaald parkeren blijven.
1: Diverse mogelijkheden.
3: Ja, nou, wat vooral de afgelopen dagen en week inmiddels 2 weken naar voren komt. Is echt wel, zeg maar, het stukje participatie. Hoe ervaart de inwoner het? We hebben nu zometeen een jaar lang, zeg maar, het betaald parkeren weer afgeschaft. Hè, aan het einde van het jaar. Dan zullen we met een onderzoek gaan uitvragen.
1: Wat
3: heeft het opgeleverd?
1: Vindt.
3: Ja. Want dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja.
3: En op die manier inderdaad, zeg maar, zullen er wat dingen aangepast en veranderd worden. En, of niet. Maar dat zijn die kleine nuances. En dat is natuurlijk ook het beleid. Wij kunnen als gemeentebelang, die aan de rechterkant van het politieke spectrum zit, niet de illusie hebben en het idee hebben dat wij het beleid van het afgelopen jaar 180 graden kunnen draaien. Dat gaat hem gewoon niet worden. Ja. Dus beleid waar...
2: Zou je dat willen? 180 graden?
3: Er zijn wel dingen waarvan ik zeg van, goh, dat zou...
2: Er zijn dingen...
3: Ja, nee, dus er zijn wel zaken.
2: Maar er zijn ook heel veel dingen waarvan je denkt van, het hoeft helemaal niet te veranderen.
3: Nee, zeker. Ik bedoel, kijk, het is niet, zeg maar, dat het de afgelopen jaren slecht gegaan is in Harderwijk. Nee. Alleen, er zijn wel dingen waarvan wij zeggen en zaken, en daar hebben we denk ik inderdaad ook een flinke verkiezingswinst op gepakt, waarvan wij zeggen, jongens, laten we dat nu eens een keer de komende jaren gaan proberen om van een andere kant te benaderen.
2: Zoals?
3: Nou, zoals inderdaad je duurzaamheidsambities. Je duurzaamheidsambities, dat moet gewoon voor je inwoners zichtbaar, betaalbaar en realistisch zijn.
1: En dat is het nu niet?
3: Nee, dat is het de afgelopen jaren niet altijd geweest.
1: Ja.
3: Dat
2: heeft al die inwoner daar dan van negatief van gewerkt?
3: Ik denk dat als je je duurzaamheidsambities wil financieren, dan zal je toch je inwoner op de ene of andere manier aan de andere kant ergens wat meer moeten gaan laten betalen.
2: Oh ja, maar dat is nog niet gebeurd. Tenminste, hoogstens kun je zeggen, we gaan meer belastingen betalen, maar dat is niet alleen voor duurzaamheid.
3: Nee, maar dat is wel onderdeel van.
2: Ja, nee, dat is wel zo natuurlijk, ja. Het vorige college begon met een duurzaamheidsbedrag van 5 miljoen, daar zit nog wat in. Dat denken jullie, dat kunnen we wel voor parkeren gebruiken.
3: Dat hebben wij in de campagne.

0: de gemeente en jullie partij een hele, hele positief gesprek is geweest.
1: Ja, zeker
0: weten. Waar beide kanten heel blij mee waren.
1: Ja. Nee,
0: dus het idee van gemeentebelang is tegen duurzaamheid, daar moeten we een beetje vanaf?
1: Nou, dat is het sowieso nooit geweest.
2: Die indruk bestond wel.
1: Ja, maar dat komt doordat mensen niet zeg maar het idee hebben wat wij daarover hebben. Ons idee daarover is, laat nou eens zien wat het oplevert. Als je dat kan laten zien, geef dat dan zeg maar aan het begin af aan mee. En dat is hetzelfde met het verhaal van Endura geweest. Endura is een ontzettend goede organisatie die ontzettend goede dingen doet. Alleen in plaats van dat je dan zegt aan het begin van het jaar, wij gaan 100 bezoeken afleggen aan huis. En je kunt aan het einde van het jaar ook dat vinkje afzetten omdat je inderdaad die 100 bezoeken gedaan hebt.
2: Ja.
1: Dat is prima. Maar wat hebben die bezoeken opgeleverd? Wat heeft dat gedaan?
2: Ja.
1: Als je dan daarbij kan aangeven van die 100 bezoeken hebben de 25 inwoners, 25 huishoudens hebben inderdaad gebruik gemaakt van ons aanbod.
2: Ja.
1: Die hebben inderdaad onze adviezen te harte genomen. Daar kunnen je, want daar kun je dan op sturen. Daar kun je, nou oké, dat is 25%.
2: Ja.
1: Dat vinden we een mooi streep. Daar kun je wat mee.
2: Ja.
1: Nou, en op die manier kijken wij daarnaar.
2: Moet je eerst een doelstelling hebben.
1: En dat is iets wat Endura, nadat ze dus die subsidie afgelopen jaar gekregen hebben. We hebben een week of twee geleden bij Endura om tafel gezeten. En daar hebben ze laten zien wat voor data ze nu zeg maar hebben opgehaald in het afgelopen half jaar. Ja, dat is gigantisch. Dat is super mooi, want daar zie je echt ook gewoon dat het ook echt wat oplevert in plaats van dat ze alleen zeg maar dingen doen. Nou, en op die manier willen wij graag en kijken wij ook al jarenlang gewoon naar duurzaamheid.
2: En dan laten jullie ook overtuigen van de positieve dingen.
1: Ja, kijk, een ander goed voorbeeld. Klimaatadaptatie en meekoppelkansen. In plaats van dat je ergens een parkeerterrein, zeg maar, van helemaal geasfalteerd. Dat je dat zeg maar op bepaalde plekken, bepaalde punten leegtrekt. En je plaatst daar bomen en groen. Of inderdaad, zeg maar, tegels waar het groen doorheen komt. Om ervoor te zorgen dat de hittestress een stuk minder wordt.
2: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja.
1: Maar dan moet je dat wel doen op het moment dat je dus in die omgeving, in die wijk, in die buurt ook al bezig bent met asfaltering of renovatie. Dat je dat mee kan pakken. Anneke, ja, klopt.
0: Ja. Zullen we even naar Adele gaan? Hiding My Heart. Kijk of het gaat lukken.
3: This is how the story went.
2: Ja.
3: I met someone by accident.
2: Het geluid is zo hard bij mij. Ik krijg het niet zacht.
0: Bij mij is het niet hard.

0: Ja, luisteraars, we gaan verder praten met Mark de Lange, formateur van de nieuwe coalitie. Hoe vaak vergaderen jullie in de week? Of is dat verschillend?
1: Nee, dat is een gemiddeld hebben denk ik 2 keer in de week zo'n beetje.
0: 2 keer in de week.
2: Ja. En, ja, 2, 3 keer. Maar toen ik net binnenkwam, toen zag ik de burgemeester de wethouders de deur uitstappen. Ik dacht, het einde van het vorige college, zo meteen komen de nieuwe wethouders de deur instappen. Maar zo is het, zover is het nog niet.
1: Nee, zover is het nog niet.
2: Halen wij de vakantie?
1: Ja, dat zit wel in de planning. Jazeker. Ja,
2: ik
1: ja.
2: zag dat op 8 juli het Emroos College klaar is. Ja. Ze dachten, is dat voor Harderwijk ook een mooie datum?
1: De laatste vergaderdatum die op dit moment gepland staat, is die van 9 juli, zeg maar, voor het zomerreces.
0: 9 juli.
1: Ja, en het zomerreces start officieel natuurlijk met gewoon de zomervakantie, de schoolvakanties. Dus voor de 7e jaar. En dat is wel het streven dat we dat gaan halen. Ja. Ja,
0: hebben jullie een tijdsplanning?
1: Ja, zeker. Ja. Zoals ik straks zei. Kijk, we hebben een week of 2 geleden hebben we gewoon de planning gemaakt voor deze weken. Ja. En de verwachting is wel dat we gewoon in die laatste week of in de ene laatste week voor de schoolvakantie, dat we dan inderdaad het akkoord kunnen presenteren en de wethouders hopelijk geïnstalleerd kunnen worden.
0: Ja, en als jullie een vergadering hebben, 1 of 2 onderwerpen, stop je dan niet voordat je die 2 onderwerpen goed hebt afgerond?
1: Ja, nee, klopt. Klopt. Ja, ja. En mochten er open eindjes zijn of mochten er nog dingen inderdaad zeg maar, opkomen tijdens zo'n vergadering. We hebben ook wel natuurlijk gewoon zeg maar, in de komende periode nog wat momenten ingepland. Waarbij je dus inderdaad een reservesessie in zou kunnen lassen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja.
2: Zeg, en Mark, als er nou een nieuw college komt, ben jij daar een van, de nieuwe wethouders?
1: Dat is onderdeel van de gesprekken, Henk.
2: Jij hebt van tevoren al gezegd, ik wil graag wethouder worden.
1: Ja, zeker weten. En gewoon echt met de achterliggende gedachte. De dingen die wij met gemeentebelang, die wij voorstaan, die zou ik ook echt ook gewoon willen uitvoeren. En daarvoor moet je als partij het college in. Aan de andere kant, ik heb ook een fractie van 9 nu zitten. Plus 3 fractievertegenwoordigers zometeen.
2: Ja.
1: Dus die moet ook gerund blijven worden. Dus
2: ja,
1: dat,
2: als jij weggaat, gaat er heel veel ervaring uit de fractie.
1: Ja, klopt.
2: Als jij wethouder wordt.
1: Ja, klopt.
0: Maar die overige mensen, die 9, zit daar wel ervaring in?
1: Niet zozeer inderdaad zeg maar gemeentelijke ervaring, raadservaring of inderdaad zeg maar gewoon die politieke ervaring.
0: Ja.
1: Maar wel gewoon ervaring in zeg maar wat ze hebben opgedaan door hun werk en kennis en kunde gewoon.
0: Maar niet op bestuurlijk niveau. Op gemeentelijk niveau?
1: Nee, de enige die echt zeg maar bestuurlijke ervaring bij ons in de fractie heeft natuurlijk inderdaad Bert. Die hoort zo'n beetje bij het meubilair tegenwoordig in de gemeenteraad.
2: Ja, dat is antiek zou je zeggen. Dat is ook
1: antiek, dat is nog een stapje te ver. Maar hij gaat wel die kant inderdaad op. Hij gaat wel die kant op, jazeker.
0: Ja.
1: En aan de andere kant in het bestuurlijke natuurlijk inderdaad Diliana, onze nummer 2. Die is al ruim 10 jaar zeg maar als adviseur. Als ambtenaar zeg maar aan het werk. Dus van de andere kant zit daar zeker wel ervaring in.
2: Zeg, nou gaat het ook het verhaal, en dat is heel goed te snappen, dat er zegt, want kijk eens, het gemeentebelang heeft 9 zetels, de volgende partijen hebben er 4 of in één geval 5. Eigenlijk zou het gezien de verhoudingen wel mooi zijn als gemeentebelang 2 wethouders levert. Dat is natuurlijk onderdeel van de besprekingen, ik zou je vast voor zijn.
1: Ja.
2: Maar dat is wel een inzet van jullie kant.
1: Dat is wel inderdaad een inzet van onze kant geweest. Ja.
2: Geweest?
1: Ja, geweest.
2: Ook niet meer?
1: Nee, nog steeds. Ja, okay, nee, is onderdeel. Daar hebben wij het op ingezet. Qua verhouding is dat een logische. Zou dat een logische stap zijn? Ja, klopt. Ja. Tegelijkertijd hebben we als raad in de begrotingssessie van 2025 afgesproken dat we met 4 wethouders het moeten gaan doen in deze periode.
2: Maar toen zeiden we allemaal al hier voor de raad, jongens, het wordt beslist met het nieuwe college. Want als het nieuwe college zegt 5 komt veel beter uit, dan gaan we dat doen.
1: Ja, de woorden uit mijn mond.
2: Dus vandaar. Ja, ja. Dus ik wil colleges vergaderen worden niet gemaakt in gewone vergaderingen. Die komen in de formatie aan de orde. Dus.
1: Ja, en dat is de portefeuilleverdeling. Kijk, je kan als raad en als gemeenteraad een heel mooi coalitieakkoord willen schrijven met elkaar. Maar uiteindelijk de portefeuilleverdeling, dat wordt zometeen gewoon door de wethouder zelf bepaald en besloten.
2: Ja, dat lijkt me ook een heel goed punt. Maar daar kun je van tevoren al wel een beetje afspraken over maken.
1: Tuurlijk.
2: Want je kunt behalve het aantal wethouders en de verhouding kun je ook via de zwaarte van de portefeuilles neerzetten. Hè?
1: Nee, eens, klopt.
2: Wie gaat ruimte doen bijvoorbeeld, altijd wel populair. Wie gaat zorg doen als je daar wat meer hebt? Nou, dat zijn toch al dingen En ja, dat ligt ook een beetje welke wethouder waar zit.
1: Nee,
2: waar heb je affiniteit mee?
1: Ja, klopt, klopt.
0: Het burgemeester, speelt hij daar ook nog een rol in? Vragen die jullie om advies? Of hoe werkt zoiets?
1: Ja, die speelt op zich in dit stadium speelt hij geen rol. Nee. Waar er niet dat hij natuurlijk wel onderdeel van het college wordt zometeen.
0: Precies.
2: Een beetje de chef, hè?
0: De chef?
1: Ja, nou, volgens mij is die hiërarchie in Harderwijk niet zo zwart-wit. Maar wel inderdaad, natuurlijk, hij heeft wel een bepaalde. Hij is wel betrokken in dit.
0: Want hij heeft ook zijn eigen portefeuilles.
1: Op dit moment wel, ja, zeker. Ja. En straks heeft hij inderdaad ook gewoon zijn eigen portefeuille.
0: Ja, maar die blijft hetzelfde.
1: Dat is ook onderdeel van de gesprekken, Anneke.
2: Nou ja, bepaalde dingen heeft hij natuurlijk wettelijk, hè?
1: Klopt. Openbare orde en veiligheid, dat hoort bij hem. En zo zijn er de standaard dingen die over het algemeen vaak bij een burgemeester terechtkomen.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat het hier ook het geval is.
2: Weet je wat ik wel altijd vind? Heel belangrijk is natuurlijk welke wethouders hebben de kennis, maar hoe kunnen ze met elkaar overweg? Bijvoorbeeld een team. De burgemeester is natuurlijk belangrijk daarin om dat teamvorming neer te zetten. Hè. Dat heb ik ook mijn eigen ervaring wel een beetje. Ik bedoel, maar ja, als je zo meteen wordt, dan wordt hem overlegd van ja, zou je met die mensen overweg kunnen? Ik bedoel, hij moet ook maar afwachten wat hij over zich heen krijgt.
0: Absoluut, dat hoorde ook bij
1: zeker.
0: Mijn vraag.
1: Nee, eens. Ja, nee, dat is zeker zo. En ik denk dat het mooie ook is van een rol als burgemeester. Dat je je daarin in moet kunnen schikken. Ik bedoel, iedere 4 jaar natuurlijk heb je kans dat de samenstelling verandert en wijzigt.
0: Ja.
1: Eigenlijk, wat dat is net als een leraar op school, op een basisschool, vergelijk het altijd maar.
0: Ja.
1: Je moet uiteindelijk wel gewoon een heel jaar met die kinderen inderdaad op kunnen schieten.
0: Ja.
1: En jij bent als leraar verantwoordelijk om dat met al die kinderen te kunnen doen.
2: Die leraar kan
1: en met de burgemeester natuurlijk net zo.
2: De leraar kan de kinderen nog een keer in de hoek zetten, maar de wethouder in de hoek, dat zie ik nog niet helemaal zitten.
1: Nee, die
0: je
1: wordt
0: kunt
1: wat lastig.
0: Niet helemaal vergelijken, maar.
1: Nee, maar dat zal ongetwijfeld goed komen. En daar ben ik bij onze burgemeester ook echt totaal niet bang voor.
2: Nee, ik ben ook helemaal niet bang voor de burgemeester. Nee. Maar er zijn natuurlijk ook in de landen wethouders die een eigenwijzigheidspercentage hebben dat heel hoog ligt.
1: Ja.
2: Dan valt niet, dat moet je een beetje pech hebben. En dan moet je natuurlijk ook als fracties een beetje op een goede manier omgaan.
1: Ja, zeker weten. En er zijn denk ik wel meer dingen die je van tevoren ook niet kan inschatten. Dus dat is ook op me afwachten.
2: Oké, jij gaat vergaderen bijna.
1: Ja.
2: Wij gaan zo meteen even verder praten met onze Nestor van de Raad.
1: De grootste fan van de Raad, daar zit hij hoor.
2: Blijf even zitten, Wim, dan kunnen we zo meteen nog even. Maar we gaan eerst aan de muziek. Jij hartelijk bedankt.
1: Ja, jullie ook.
2: Ik had gehoopt dat je al hier vol enthousiasme een nieuw college zou presenteren, maar dat is een beetje teleurstellend voor ons.
1: Zodra die er is, dan meld ik me weer bij jullie. Dat hebben we afgesproken,
0: Anneke,
1: toch?
0: We hebben onze afspraak,
1: is goed. Hey, fijne uitzending.
0: Bedankt en een goede vergadering.
2: Other day...

0: Dit is een andere dag van Paul McCartney. Wie hebben we bij ons zitten? En dat is onze zeer geachte gewone man. De man die niet in de gemeenteraad zit, maar er altijd wel bij zit. Wim Buitenhuis. Hij is niet meer de jongste, maar hij behoort tot een bevolkingsgroep die steeds harder groeit. De iets ouderen. En dus, Wim, jij zit heel vaak bij de gemeenteraad. En bij al commissievergaderingen en zo. Wat doe je dan?
1: Ja, wat doe je dan? In hoofdzak luisteren natuurlijk.
2: Luisteren.
0: Dat dacht ik al.
1: En wat dan toch regelmatig ergeren dat de uitspraak van nogal wat mensen een beetje gammel is. Dat je denkt van, nee, nou jongens, kom, een beetje duidelijker spreken.
0: Ja, oké.
1: Okay. Iedereen trouwens. Er zijn mensen die hebben een goede, heldere stem. Maar er zijn er ook bij, die zwakken nog wel eens weg. Dan denk je, wat wordt er nu gezegd?
0: Maar en, als...
2: Geef je dat ook aan?
1: Zo ja, van... ja, meerdere malen heb je
2: ja, ja, heel goed.
0: Maar als je het wel hoort en dergelijke, denk je, waar zijn ze nou mee bezig? Of denk je van, het gaat goed in Harderwijk?
1: Ja, nou, dat is verschillend. Soms is het een beetje zo dat je denkt, oh ja, ik had net zo goed thuis kunnen blijven.
2: En wat, welk onderwerp moet ik dan denken?
1: Ja, misschien eigenlijk onderwerpen waar ik niet zo in thuis ben. Dat speelt natuurlijk een rol.
2: Ja, ja, ja.
1: En vooral onderwerpen voor Harderwijk, die zijn natuurlijk heel belangrijk. En... degene die spreekt moet goede kennis van zaken hebben.
2: Ja.
1: En dus over het algemeen ga ik wel tevreden naar huis toe.
0: Maar jij bent op het onderwerp hier wat meer aanspreekt. Veiligheid, wegen, fietspaden, dat is toch wel iets wat jou heel erg aanspreekt.
1: Ja, dat wou ik nou juist naar voren gaan brengen.
0: Zie je, ja, ik ben je weer voor, sorry.
1: Nee, geeft niet. Ik heb vorige week een briefje gestuurd naar onze wethouder over de trottoirs. En nu ben ik al zo'n 40, 45 jaar ben ik erover bezig. Hè. Vroeger met de fiets, met de journalist Sanders.
0: Peter Sanders.
1: Die maakte daar foto's van. Maar we moeten nog steeds constateren dat er nog wat oude trottoirs, vooral in de oude binnenstad, verdraaid slecht bij liggen.
2: Klopt.
1: En dan kun je wel snel herstel bellen. En dan wordt er een tegeltje vernieuwd, hier een tegeltje vernieuwd, daar.
2: Ja.
1: Ik heb me nou zo voorgesteld, wegen worden regelmatig onderhouden. Op een gegeven moment komt er een nieuw wegdek op, maar het gaat erin. Met fietspaden gaan meestal ook nog mee. Maar trottoirs, als die eenmaal liggen, dan liggen ze daar. En als ze er al 20 of 30 jaar liggen, dan gebeurt verder niks. En dan zie je langzaam bepaalde trottoirs slechter worden. Daar wordt denk ik een soort schouw opgehouden. En ze hebben een schema van de afstand tussen tegels, hoe groot of hoe klein het moet wezen.
0: Ja, ja.
1: En dat bepalen ze dan per trottoir, per tegel. Ik wil ze graag heen. En dat is mijn bedoeling aan de vraag aan de wethouder. Weer eens met de fractie rond te lopen naar die slechte plekken. En vooral op te letten dat jongere mensen, die hebben daar niet zo'n erg in. Die rammelen over de trottoir heen als ze lopen. Maar veel oudere mensen...
0: Ja, dus we moeten een paar oudere raadsleden hebben en een paar oudere ambtenaren die eens meelopen.
1: En eigenlijk een oproep zie je hier aan oudere mensen... U moet het niet accepteren, want ik hoor de klachten wel van de mensen. Maar als u dat niet doorgeeft naar de gemeente toe, dan gebeurt er helemaal niks. Want er zijn stukjes dat je zegt, de Hoofdstraat, daar hoef ik helemaal niet over te spreken. Harderwijk moest zich schamen voor de Hoofdstraat.
0: Ja, terwijl er toch allemaal hele deftige, aardige, leuke mensen wonen.
1: Ja, precies. Maar eigenlijk kan niemand daar zich fatsoenlijk bewegen. Voetgangers helemaal niet. Ik wil graag nu bijvoorbeeld naar de Oude Zeebuurt toe. En het stuk trottoir bijvoorbeeld naar de apotheek, dat ligt er rammelig bij. En
2: klopt.
1: Dan hoop je van, jongens, repareer het nou eens in één keer.
2: Ja.
1: Worden daar weer gelden voor uitgetrokken? Of hangt dat erbij? Ik heb nog 40 jaar de indruk dat het er inderdaad trottoirs hangen erbij.
0: Schrijf jij wel eens een brief naar raadsleden?
1: Ja, dat deed ik 30 jaar geleden al. Ja. En daar ben ik mee opgehouden, want...
2: Wim, ik heb wel de ervaring, want ik loop ook eigenlijk heel veel. En dan nu ook met een rollator. En als ik iets zie, dan bel ik meteen snel herstel. En ter plekke wordt inderdaad vrij snel, wordt het...
1: Hier en daar, dat wordt gedaan.
2: Ja.
1: Maar mijn vraag is het niet verstandiger? Er worden gelden voor uitgetrokken voor wegherstel. Worden er ook gelden uitgetrokken voor trottoirherstel? Maar trottoirs worden meestal pas veranderd als de weg vernieuwd wordt.
2: Ja.
1: Dus na 20, 30 jaar kan er een trottoir liggen.
2: Ja.
1: Daarom wil ik naar die Oude Zeebuurt, ze zijn te smal. Sommige trottoirs liggen te scheef. Dan denk je een beetje rollator, met je rolstoel trekken moet aan het stuur om op de trottoir te blijven.
0: U rolde alle kanten op met je rolstoel, behalve de goeie.
1: Nou, de bakker was het altijd heel erg. Dat is nu veranderd.
0: Ja,
2: op die hoek.
1: Op die hoek, was verschrikkelijk erg. En daarom is opnieuw mijn andere mensen informeren naar de gemeente toe met uw klachten. Sneller stellen is ook heel goed, maar ook eens een keer naar de raadsleden opgeven van dat er eens aandacht aan besteed wordt.
0: Nou ja, ik hoop dat raadsleden hebben de neiging dit programma nog wel eens een keer af te luisteren. Dus ik hoop dat het nog eens een keer goed overkomt, Wim.
2: Ik ben het helemaal met je eens.
0: En Anneke is dus helemaal met je eens. Er komt een actiegroep. Wim en Anneke.
2: Wim en Anneke. Nou, hoe klinkt dat?
1: Vroeger zou je erop afgaan en zeggen, kom op jongens. Maar die tijd is voorbij. Er zijn hele mooie dingen. Als ik de nieuwe wijk zie, gisteravond zijn we de nieuwe wijk in geweest met de commissie. Ziet er keurig uit. Tuurlijk ziet dat er dan keurig uit.
2: Wim, als de nieuwe coalitie is, gaan wij samen net de wethouder die het over gaat.
1: Ja, exact.
2: Zullen we dat doen?
1: Ja, dat doen we.
2: Doen we.
0: Oké.
1: Bedankt.
0: Wim, jij bedankt voor jouw bijdrage. Wij gaan naar Stand By Me van Mink Devil.
1: Wetenschap.
2: Ja, nou komt goed.
3: Heb je hulp genoeg?
4: Ja hoor.
2: Ik kan me prima redden met hulp. Ja. Ik doe eigenlijk alles zelf. Boodschappen doe ik zelf.
3: Maar goed, het gaat
2: nog steeds. Ja, het gaat fantastisch. Af en toe dan zie ik jou weer wat rode wangen krijgen. Ja, nee,

0: Ja, we gaan verder met ons programma Raadstaal. Henk is vanmiddag op kantoor gaan zitten. Of heb jij een kantoor thuis, Henk?
1: Ik heb een studeerkamer. Ja, heet studeerkamer. Ik studeer niet zoveel, maar ik doe er wel heel veel. Ik ben nog echt iemand met zo'n grote computer voor zijn neus. Ja, goed schermen, dat soort dingen. Dus niet een laptop of een, hoe heet het?
0: Nee.
1: En eigenlijk doe ik 90% doe ik daar. Ik heb wel een laptop en die gebruik ik een enkele keer wel. Dus,
0: en je bent op zoek gegaan naar het afgelopen nieuws van de afgelopen week?
1: Kijk, alles een zetje na. Wat is er nou voor een week voor nieuws geweest? Dus, nou, ik heb een aantal dingen gevonden.
0: Ja.
1: Nou, we beginnen met de coalitievorming. Daar hebben we zojuist het antwoord over gehad van Mark de Lange.
0: Ja.
1: 8 juli hebben we een beetje meer gezegd, dan moet het er zijn voor de vakantie. Dus, en verder wilde hij eigenlijk, heeft hij wel veel woorden gebruikt, maar heeft eigenlijk niet zo heel veel gezegd. Nou, dat snap ik ook wel. Je moet natuurlijk onderlandingen zijn, doe je met elkaar, je kunt niet uit de raad klappen.
0: Maar we hebben wel dik 20 minuten met hem gepraat.
1: Ja, dat is ook zo. Minuten. Nou ja, goed. Ja. In Harderwijk is het nog even afwachten, maar in Ermelo verwachten de betrokken partijen de coalitie op 8 juli te presenteren. CDA, 1 Ermelo en ChristenUnie zijn de aanstaande collegepartijen. En volgens mij verschilt dat niet zo heel veel van het vorige college, want er zaten in ieder geval CDA en 1 Ermelo in. ChristenUnie weet ik niet zeker.
0: Ermelo 1, is dat ook een...
1: Ja, dat is een partij die opgericht is door meneer Luitjes, die ook in Putten zitten. En die hebben vorige verkiezingen in één keer kwamen ze op 5 zetels en die hebben nu weer 4 of 5.
0: Een lokale partij.
1: Een lokale partij, ja. Vorig jaar hield de gemeente heel veel groot bedrag, meer dan 15 miljoen euro over. Dat is dus eenmalig. Er kwam meer geld uit de grondverkoop dan gepland. Er kwam 700.000 euro meer van het Rijk. En ja, er zit natuurlijk altijd een aantal werken die worden gepland, maar die worden niet uitgevoerd door allerlei vertragingen. En dat geld, ja, als er niks uitgevoerd wordt, ook niet betaald. Dus dat zijn overloopwerken, die komen natuurlijk nog wel een keer terug.
0: Dan blijft het op de bank staan.
1: Nou ja, die blijft op de bank staan, ja. Volgens wethouder Mazier staat Harderwijk er financieel goed voor. En verdere bezuinigingen zijn op dit moment niet noodzakelijk. Dus dat is Anneke dat ravijnjaar.
0: Ja.
1: Eigenlijk hoor je daar niet zoveel van, hè?
0: Maar het komt toch volgend jaar? Is
1: nee,
0: dat niet
1: het is 2026, 27, maar... Nee hoor, het valt meestal van er wel mee. De soep wordt niet zo heet gegeten.
0: Dat is dus, meestal zo.
1: Maar goed, Harderwijk heeft redelijk forse bezuinigingen. En ja, als het natuurlijk nieuwe coalitie iets met parkeren gaat doen, dat kan zomaar een miljoen gaan kosten. Dus dat moet je er wel ergens vandaan halen.
0: Moeten ze dat dan zelf, die partij die dat wil, moet die dan niet zoeken naar...
1: Nee, dat doe je samen.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk, als je natuurlijk zegt, jongens, een partij wil iets en dat gaat er ander mee akkoord, het kost een miljoen. Dan ga je ook kijken waar je het geld vandaan gaat halen.
0: Dan ga je samen zoeken.
1: En dan kun je zeggen, nou, we gaan de OZB 10% verhogen. Of we gaan iets niet doen. Of we gaan... En dat kun je allemaal zelf met elkaar... Dat bespreek je met elkaar.
0: Ja.
1: Dus het is niet een kwestie van, jij wil dit, nou, hoe wil je het doen? Nee, daar zijn we teugen. Nee hoor, dat is samen.
0: Ja.
1: Dat zijn onderhandelingen. Er moet ook een financieel verhaal komen, dat klopt.
0: Ja.
1: De gemeente Harderwijk heeft de COA 3 maanden, dat is de asielzoekersopvang, 3 maanden de tijd gegeven om het asielzoekerscentrum te ontruimen. Zo niet, dan volgt er een dwangsom. Afspraak is afspraak, zegt de gemeente. En ik moet zeggen, de gemeente is al tolerant met 3 maanden extra. Andere gemeenten moeten aan de bak, aldus de burgemeester.
0: Gaat dat gebeuren, dat andere gemeenten actie gaan ondernemen?
1: Deze minister gaat er hard achteraan. En er zijn al verschillende burgemeesters die hebben een kwade brief gestuurd naar de burgemeester dat hij te hard achter de vodden zit. Dus nee, dat gaat wel gebeuren.
0: Maar zou Joon ook bellen met zijn collega in Ermelo van...
1: Nou, ik denk dat ze hebben natuurlijk regelmatig met de buurgemeente hebben ze overleggen en dat wordt het echt wel in orde gesteld. Ja, daar hoef je niet bang voor te zijn.
0: Ja.
1: Vorige week is een nieuwe uitkijktoren op het Beekhuizer Zand officieel geopend door wethouder Mazier en de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet. De toren is een onderdeel om recreatie op de Veluwe beter te spreiden en de rustgebieden ook werkelijk met rust te laten. Dan heeft het college vragen beantwoord van een aantal partijen over de synagoge.
0: Ja.
1: Er is na een eindelijk van een inspraak een aantal collega's gezegd, hoe is dat gegaan? Dus heeft de gemeente, heeft het college wel goed opgelet? Dat was eigenlijk de idee achter de vragen. Ja, zegt het college... We hebben goed opgelet en we balen ervan dat het misgelopen is. Maar hij zegt, we hebben ook regels. Wij kunnen als niet zeggen, nou, als de taxatie 500.000 is, noem wat, kunnen wij niet automatisch zeggen, nou, we willen het graag hebben, we gaan 700.000 euro geven. Ja. Een ander kan het wel. De gemeente is aan regels gebonden. Dus voorwaarden boven de taxatiewaarde kan wel, maar er moeten goede voorwaarden zijn.
0: Maar het is toch wel jammer, zo'n bouw hoort toch eigenlijk van de gemeente?
1: Nou ja, dat denk ik ook. En ik bedoel, ja, die stichting Joods Erfgoed zit echt met de handen in het haar. Ja, waar moeten we, ja, waar moeten we met onze spullen heen en dergelijke? En hoe doen we dat? Dat snap ik ook wel. Het is, ja, eigenlijk is de synagoge de enige plek die daar ideaal voor zou zijn.
0: Ja.
1: Of je moet een winkel van Benny Hertz hebben of iets. Maar ja, goed, dat kost nog veel meer.
0: En natuurlijk, in deze tijd is het toch ook belangrijk om aandacht te blijven schenken.
1: Ja, nou, dat vind ik zeker, zeker. Het college gaat wel in gesprek over het kunstwerk van Jeannette van der Meij, dat, zo lijkt het nu, van niemand is. Met overdracht is iets fout gegaan, waardoor er niet iemand een eigenaar is. Althans, zo heb ik het begrepen.
0: Dat is vreemd.
1: Ja, dat is apart.
0: Ja.
1: Maar in 2012 moesten vanwege de bouw in het waterfront de historische schepen de haven verlaten. Het heeft heel lang geduurd, ze waren ook erg ongeduldig, terecht een beetje, maar het lijkt op de korte termijn op dat de schepen weer terug kunnen naar de vissershaven en de Kom Vissershaven en de Leliehaven. En vooral de wethouder Martijn Pijnenburg, die heeft eigenlijk gezegd, ja, dat moet een beetje geregeld zijn voor ik wegga.
0: Ja, die is daar echt mee begaan.
1: En die kans is echt groot dat het over een paar weken is, helaas voor hem. Vorige week is de sloop gestart van Café Hop.
0: Ja.
1: Dat is net onder de N302 bij die oversteekplaats.
0: Ja.
1: Frankrijk, ja, al 25 jaar leeg. Vroeger was het natuurlijk echt een wegcafé. Door de oude Zuiderzeestraatweg was de belangrijkste weg hier in Harderwijk. Maar ja, dat sinds die tijd hier de nieuwe weg is, is dat al veel minder. Nou, er zou komen, met de komende huizen, 39.
0: Ja. Wie gaat dat bouwen?
1: Weet ik echt niet. Weet ik niet. Nee,
0: maar niet de gemeente of een wooncoöperatie?
1: Nou, niet dat ik weet dat de wooncoöperatie doet. Nee. De gemeente, als de gemeente doet, is het de wooncoöperatie.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Nou, dan is er, dan hebben we het over de verhuiscoach. Daar heeft Harderwijk anders vragen over gesteld. En een beetje van hoe werkt dat en dergelijke enzovoort. Vanavond is een raadsvergadering, dan gaat het over de grondexploitaties, dan gaat het over 800 jaar Harderwijk, daar zijn twee moties over.
0: Ja.
1: Dan gaat het over de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland, subsidie cultuurkost. En volgende week is de commissie Stad en Omgeving, dan gaat het over de omgevingsdienst, zeg maar de oude milieudienst en de bouwinspectie en dergelijke. Dan gaat het over de kwaliteitsplan. Daar komt hij.
0: Ja.
1: Kwaliteitsplan historische schepen en een woonfonds voor het waterfront.
0: Wat is dat precies?
1: Woonfonds waterfront, dat is een hoeveelheid geld die je kunt besteden om bijvoorbeeld corporaties iets met minder geld te laten bouwen, waardoor de huren wat minder zouden kunnen zijn.
0: Oh.
1: Dus dat is de bedoeling. En waterfront is natuurlijk zelf dure huizen. Dus ik ga ervan uit dat de bedoeling is dat dus huizen die gebouwd worden met subsidie, waardoor de huur wat minder wordt.
0: En daar wordt elk jaar geld in gestopt?
1: Nou ja, als er geld over is natuurlijk. En soms wordt het ook begroot.
0: Ja.
1: Kijk, in het begin, dit college had 10 miljoen extra eenmalig geld. Toen ze begonnen, 5 miljoen voor duurzaamheid en 5 miljoen voor wonen.
0: Ja. Ja.
1: Nou, dat is denk ik voor een groot deel gebruikt. Wij gaan. Nou is het. Dan gaat hij weer weg natuurlijk zo snel.
0: Nou.
1: Stand by me. En eens even kijken of hij dat wil doen. Ja, dat gaat hij doen.

0: Ja, dat nummer vond ik zo mooi dat we dat nog een keer gedraaid hebben. Van Melville.
1: Goed opgelost.
0: We hebben natuurlijk nog een belangrijk punt. De column van de burgemeester. Maar ja, de burgemeester zit nu op dit moment de raad voor. Dus Anneke heeft het goed bestudeerd. Drie keer ingestudeerd te krijgen. En die gaat ze nu uit haar hoofd voorlezen. De column van de burgemeester.
1: Ja, en die gaat heten de snoepparade. Vorige week liepen duizenden deelnemers in de leeftijd van 4 tot 88 jaar weer 4 dagen achtereen diverse routes door onze mooie gemeente. Het is een geweldige landelijke traditie, de avondvierdaagse. Ook ik heb die vroeger regelmatig gelopen. De keren die mij het meest bijgebleven zijn, zijn die met heel veel regen. Rillend en kletsnat liep je dan de route. Maar lol had je wel. Ik denk mijn ouders, of de meeste juf, wat minder. Als kind ga je daar toch anders mee om. Ook de editie van dit jaar is verrekend. Ik had met de lopers en de vrijwilligers te doen. Met bakken viel het uit de lucht. Dit jaar stond ik voor het eerst niet halverwege voor het bordes van het oude stadhuis, maar bij de finish op een veldje. Koud en doorweekt kwamen de deelnemers aangelopen. Sommige ouderen in de rolstoel, voortgeduwd, ingepakt met plastic tegen de regen. Maar hoe hard het ook geregend had onderweg en hoe doorweekt iedereen ook was, de lol was het niet minder om. Van 4.163 deelnemers dit jaar heb ik denk ik zo'n 2000 high fives en low fives en knuffels gekregen. En samen maakten we minimaal 1000 selfies of andere foto's. Met iedereen had ik plezier. Ik kijk altijd uit naar de laatste avond van de avondvierdaagse. Een van de leukste verplichtingen, tussen aanhalingstekens, van het jaar. Veel kinderen roepen, burgemeester, kent u me nog? En dan zeg ik, ja natuurlijk. Van school toch? Dat antwoord werkt altijd. Bij steeds meer kinderen moet ik overigens eerst kijken wie er achter de laag snoep zit die om hun hals hangt. Hele emmers hangen ertussen. En buizen vol met schuimsnoepjes die bijna langer zijn dan het kind zelf. Ik zag kinderen voorbij komen die daarvoor speciaal een tas bij zich hebben die compleet vol zit met tandenvreters en adrenalinepoppers. Ik probeer af en toe nog vaderlijk te zeggen, niet in één keer hè, maar weet niet of dat advies aangenomen wordt. Voorlopig stuiteren ze nog wel even het huis door. Gelukkig is het na de laatste dag weekend. Vroeger kreeg je een snoepketting, een doosje Smarties of rozijnen of een lolly. Maar ik kan mij ook wel een ketting van mandarijnen herinneren. Tja, verantwoordelijkheid van de ouders denk ik dan. Gelukkig zijn we doorontwikkeld en weten we wat goed en slecht voor onze kinderen is. Ze hebben in ieder geval veel bewogen die 4 dagen. En de snoepindustrie moet ook leven, toch? Het blijkt voor mij het mooiste moment van het jaar, het binnenhalen van de snoepparade. Met open armen en open geest, Jeroen Joon.
0: Ja, dat is een hele aardige kolom en ook wel echt het leven gegrepen.
1: Absoluut.
0: Ik moest ook wel een beetje lachen toen ik dat zei. Ik was ook nog een beetje kijken, want ik dacht misschien lopen er wel achterneefjes en nichtjes bij.
1: Ja.
0: Nou ja, je weet niet waar ze lopen, dus je staat wel een uur een beetje in de regen te kijken enzovoort. Maar die kinderen, die zitten alleen maar te plassen en te stampen en wat plek, nergens last van. Nee, de ouders zijn allemaal
1: Ja.
0: Maar de kinderen, nee hoor, dat is huppakee enzovoort.
1: Maar het is leuke van zijn columns, dat zijn gewoon de alledaagse dingen die voorbij komen.
0: En nog iets, sommigen hadden tas bij zich, daar waren nog veel handiger kinderen. Die hadden een vader of een moeder mee die de tas droeg. Dus als ze weer een zak snoep kregen.
1: Ja, dat zijn slimme kinderen. Maar die krijgen ze van de...
0: Nou ja, van oud-oom Henk bijvoorbeeld. Ja. Of van vaders en moeders die altijd die wel een beetje staan.
1: Die ook langs de kant
0: die
1: staan.
0: Die langs de kant staan, natuurlijk. Broertjes, zusjes en dergelijke.
1: Van alles.
0: Ja, dus nee hoor, dat is altijd gewoon heel erg.
1: Maar het is wel een hoogtepunt voor de kinderen van het jaar, denk ik.
0: Nou, dat is natuurlijk zo. Dat is natuurlijk zo.
1: Dat weer de burgemeester Kleikamp, dat deert ze eigenlijk niet zo.
0: Nee, precies. Goed, wij laten het uitzenden. Wij hadden het er net even over traditie en over ouder zijn. Nou ja, dat blijkt nu ook Diana Ross en de Supremes.
1: Ja, maar Henk. We hadden eerst beter kunnen afronden.
0: Nee, dat doe ik over een minuut. Doe ik deze stopping.
1: Oh, dankjewel.
0: En dan kun je afronden en dan gaat hij weer door daarna.
1: Ja. Je kunt hem ook zachter draaien.
0: Ja, daarom.
1: En dan ga ik afronden.
0: Ja, precies.
1: En dan zet je weer harder.
0: Ja, dat was mijn... Dat was
1: ja,
0: mijn,
1: ja, helemaal mee. Ja, ja, ja. Nou, ik hoop dat ik goed voorgelezen heb.
0: Ja, keurig, keurig.
1: Ja?
0: Ja? Ja? Dus.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Hé, hey, maar dan ben ik toch wel... Als je iets tijd hebt, dan mag ik ervoor lezen en zo. En niet meer.
1: Ja, ja, je moet niet om 55 beginnen met die, wat we de eerste dag, eerste keer hebben gedaan.
0: Nee,
1: dat is niet goed.
0: Je toch, terwijl je misschien tijd genoeg hebt, zit je toch...
1: Ja, ja.
0: Nou, wat leuk om, ja, om even je eigen ervaring, mijn eigen ervaring, ja, erbij te zetten.
1: Ja, ja,
0: dus.
1: Ja. Ik heb vele jaren op

0: ja, muziek iets zachter. En dan heb ik mooi de tijd om even afscheid van u te nemen. U heeft een uur naar ons geluisterd. Nou, het fijne, oh, dat is jammer, maar het fijne is dat we er volgende week weer zijn.
1: Ja, het ging met de techniek nog niet helemaal goed, want soms hoor je ons praten, maar gelukkig hebben we geen al te gekke dingen gezegd toen de microfoon was.
0: Ik vind dat je een 8 verdiend hebt, Henk.
1: Een 7,5.
0: Oké, maar Johan is de volgende week weer, onze echte technicus. En voor nu, bedankt voor het luisteren. Fijn dat u bij ons was. En tot volgende week.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
3: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
2: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
4: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
2: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, zo al roadtripping van de Red Hot Chili Peppers komen we in het eerste uur van Simon Air op donderdag 11 juni 2026.

0: met een natte week achter de rug en hopelijk de aankomende dagen wat beter weer, zitten we veilig en droog in de studio. En ik zit natuurlijk niet alleen, want ik heb natuurlijk Ron weer bij me. Ron, welkom.
1: Ja, jij ook welkom. De man achter de knoppen.
0: Ja, en hij haalde me vanochtend op. Vanochtend. En ja, die achterdeur...
1: Dat zou je niet vertellen.
0: Nee, en die achterdeur ging opeens open. En we keken, hè, wat gebeurt er? Ja, en toen deed ook Ilona ook er nog eens erin.
2: De redactrice mag ook mee. Ja,
1: nee, dat klinkt een beetje minderwaardig.
2: Nee. Ja, de achterdeur. Dat ja. Is,
1: Nee, maar de redactrice. Ik wil, ja. Je bent een volwaardig lid.
2: Ja, precies.
1: Echt waar. Ja. Toch?
2: Ja, nee,
1: blij dat ze bij is. Ze heeft een aantal platen heeft ze in de lijst gezet, dus het zal me verrassen wat dat allemaal zal zijn. De eerste was voor jou, Ilona.
2: Ja, de eerste was voor mij. Ja, ik hoorde die laatste op Instagram, hebben mensen wel eens van die leuke foto's en dan doen ze van die muziekjes onder. En toen hoorde ik deze en dacht ik, oh, de Red Hot Chili Peppers vind ik heel erg leuk. En dit nummer dacht ik, ja... Long time heb ik hem niet gehoord. Dus ik dacht, ik zet hem er weer op. Ik vind het gewoon een heel lekker nummer.
1: Ja, ik ben zelf niet zo fan van de Red Hot Chili Pepper. Maar dit nummer, dat is een rustig nummer. Dus dat is prima.
0: Een ballad, hè?
1: Ja, een ballad.
0: Een ballad.
2: Ja, een beetje zo'n vakantievibeje, vind ik.
1: Een beetje een balladplaat.
2: Nee, dat is het niet. Het is
1: ballad.
2: Hij zingt ook Road Tripping with My Two Favorite Allies. Dus hij met zijn vrienden gaat hij lekker in een busje op de weg. En een lekker...
1: Ja, want je hebt ook een ander soort tripping.
2: Nee, maar daar gaat dit niet over. Dat heb ik net nog opgezocht. Gaat niet over drugs. Het gaat gewoon echt over een roadtrip. De West Coast Highway is dit. Ja, ik heb het opgezocht.
1: Jij bent redactrice, dus...
2: Je kan moet sowieso geloven wat ik zeg.
1: Ja, zeker. Als jij daarin gelooft, dan moet je dat blijven doen natuurlijk.
2: Ja, precies. Ja. Nee, dat is echt.
1: Ja, nee, dat is goed.
0: Okay. Ja, dat is heel goed.
1: Oké.
0: Okay. We zijn weer begonnen, jongens.
1: Ja.
0: En we hebben weer een hele mooie lijst.
1: Ja, vinden wij wel.
0: Ja, ja. Zeker. En ik kan in ieder geval zeggen, ik heb zometeen even iets echt, daar ben ik heel enthousiast over.
2: Oh, nou.
0: Ja.
2: Hij heeft het er niet ingezet.
0: Nee.
2: Maar dat is echt wel, als ik mee ben, dan staan er 2 platen van Iwan in en 12 van Ron en 8 van mij.
0: Mm. Ja.
2: Er zit dus een verborgen plaat.
1: Ik denk het wel. Ja, ik denk iets dat met weer te maken heeft op de camping. Nee.
2: It's raining, man.
0: Nee, zeker.
2: Ik ben heel benieuwd.
1: Ben ook benieuwd.
0: Dus dan gaan we zo meteen maar starten.
1: Ja, maar goed, voordat jij je plaatje erin gooit.
2: Ja. Moeten wij zo onze ogen dicht doen, dan, want dan zien we het op het scherm.
0: Ja, nee, zeker niet.
1: Oh. Maar er zijn mensen die waarschijnlijk denken van thuis van, ik wil ook een plaatje erin zetten.
2: Ja, daar kunnen we nog wel bij, hoor.
1: Ja, dat kan er zeker nog bij. We hebben tijd zat over, dus... dan kun je bellen naar 0341-360148. 0341-360148. En dan krijgt hij Iwan. Ja, appen kan ook, maar sommigen willen Iwan gewoon een lijn hebben.
2: Oh, okay. Ja, maar ik weet het nummer van de app, vandaar dat ik het zeg.
1: Weet jij het nummer van de app uit je hoofd?
2: Ja, 06-8309-8309. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
2: Ja! Goed, hè?
1: Je leest goed mee.
2: Nee, serieus. Ik wist het nog uit mijn hoofd.
1: Ik voel die ogen in zo langs me heen komen. Dus, die zit gewoon
0: lekker.
2: Jouw computer staat ook op standje groot letter lezen. Dus dat kan ik wel zien.
0: Standje 67.
1: Ja.
2: Nee.
1: Dat is toch dit?
2: Ja, vreselijk. Als de jongens dit zien.
1: Ja, de verleden week bij de Avondaagse ook komen van die kinderen komen ook al. Die deden ook elke dit.
2: Maar
1: ik bleef gewoon met mijn hand op mijn rug staan.
2: Ja, dat heb je heel
1: goed
2: bekeken. Ja. Ja, dat is helemaal uit ook.
1: Ja, ik vind het. De hype is geweest, dus prima.
2: Maar stop met praten, want dan kunnen we naar dat nummer van Iwan. Als mensen dan nog mee willen doen met...
1: Oh, die komt nu gelijk al?
2: Ja, hij gaat het gelijk doen.
1: Oh, dan moet ik mijn ogen dicht doen nu.
0: Nee, want ik ga hem via andere systemen opstarten.
2: Oh, ik dacht dat hij het ging zingen.
0: Ja.
2: Dat komt zo'n band binnen.
1: Ik hoop dat er 3-dubbel glas in is.
0: Ik ga nog niet zeggen welke artiest.
1: Nee, dat moeten wij raden dan.
0: Dat moeten jullie gaan raden.
1: Oké. Okay.
2: Ja? Wat is de kans dat we het raden?
0: Die is klein.
2: Oh, oké. Nou.
0: Maar toch, dit is gewoon een bijzonder nummer.
2: Okay.
0: Zijn we er klaar voor?
2: Ja, we zijn er klaar voor.
1: Kom maar.
0: Komt-ie.

0: Nou,
1: ja, ik vind hem fantastisch.
2: Ja, Ron die zit helemaal te stralen hier.
1: Ik vind hem prachtig. Ja. Hoe heb je Mart Hoogkamer zo ver gekregen dat hij ons liedje, voor ons liedje ging maken?
0: Connecties, joh. Connecties.
2: Ik mist wel een beetje de redactrice in dit verhaal. Maar goed, dat zegt alweer genoeg. Ik denk dat ik naar huis ga.
1: Ja, maar jij bent een background.
2: Oh, ik ben een background. Oké, top.
0: Ja, ja. Dat klopt.
1: Nou, maar, ja, maar kijk,
2: nee, dit is echt superleuk gedaan.
1: Ik vind hem fantastisch.
0: Ja, hè? Ja,
2: hij zit het helemaal niet te glimmen.
0: Ja, het wordt een hit, jongens.
2: Ja, glimmen.
0: Ja, het wordt een hit, jongens.
1: Ja, je moet hem wel promoten bij... wat is het? Nederland NL? Wat is hij?
2: 100%.

0: Mag toch niet zomaar? Mag dit gewoon?
1: Ja, tuurlijk.
2: Dit mag gewoon.
1: Ja. Hij kan hem op Spotify zetten, als je wil. Ja.
0: Hij staat nu op Spotify, want hij komt in een playlist. Dus voor mensen, als jullie nou helemaal fan zijn van dit nummer, ze brengen volgend jaar een cd uit. Misschien nog een EP. Ja misschien nog meer nummers. Ja misschien gaan ze...
1: Kunnen alle twee stoppen met werken? Ja. Dan gaan muziek
0: maken. Jij stopt ook al bijna met werken,
1: nee, maar vriend. Het is gemaakt dan, zeg maar. Ik heb laatst, dan zei ik tegen Iwan, in mijn lijst had ik een paar platen staan. Dat was gewoon echt prachtig om te horen.
0: Ja, nee, dat heb je verteld. Ik heb dat geluisterd in de uitzending.
1: Maar omdat AI was, heb ik gezegd, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Want dat vind ik niet leuk. Nee. Maar dit is gewoon een gebbetje.
0: Ja, er waren vrienden van Jasper waren zondag op visite. En die zeiden ook al van dat AI is zo upcoming iets. En toen zeiden ze ook van, ze hadden een heel leuk LP, geloof ik. Of EP, weet ik veel, ook op Spotify. Vonden ze helemaal fantastisch. En het bleek dus ook gewoon helemaal een AI-artiest te zijn. Ze zegt, dat draai ik niet meer. Dat vind ik echt afschuwelijk.
1: Ik vind alles een beetje gevaarlijk om te gaan worden.
0: Ja.
1: Ja. Want als je het niet meer echt weet te onderscheiden.
0: Nee.
1: Hetzelfde als je op je social media kijkt.
0: Ja.
1: En dan zie je iets en denk je, godverdorie.
0: Ja, dat heb ik heel vaak, dan stuur ik iets door.
1: Of dat is erg en iets en zo'n truinongeluk of grote overstromingen. Blijkt het helemaal niet waar te zijn. Ik denk van, je wordt, mag ik gewoon zeggen? Je wordt persoonlijk niet er weer bij staan.
0: Ja, dat is echt.
2: Nou, zeker. Klopt.
0: Dus het is wel goed
1: om... Het is een mooi medium, maar er wordt op een bepaalde manier misbruik van gemaakt.
0: Ja. Ja, maar goed, jullie hebben nu wel je eigen song.
2: Ja.
0: Helemaal leuk.
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ja. Hij straalde van oor tot oor. Dus
1: ik vond hem echt gewoon even leuk. Ja.
2: Het had wel een catchy dingetje erin.
1: Dan laat ik aan iedereen horen. Ja. Ja, voorlopig niet om mijn werk, want ik kom er 4 weken niet. Maar, maar ik ga hem elke dag, elke uur ga ik hem draaien. Dan weten ze gelijk dat ik...
2: Nou, helemaal top.
1: Ja.
2: Hey,
1: dan wordt binnenkort toch aan de buitenkant de handtekening uitdelen.
2: Al die
1: van die line dance vrouwen die willen allemaal die handtekening hebben.
2: Ja, daarom.
1: Ja, laat maar.
2: Ja. Hey,
0: Ik zat te denken, wat is dit voor nummer? Ik weet het alweer.
2: Ja. Ik zat, van de week kwam via Instagram, kwam er dus een clipje binnen. En dat was in Engeland een The Voice of X-Factor-achtige
0: programma. Nee, The Voice was het. Met die draaiende stoelen.
2: Okay. En Tom Jones die zit daar, of dat was een paar jaar terug al, in de stoel. En er komt een gast op. En ik ben Joe Donnekin, zegt hij. Dus die Tom Jones die zegt, joh, ken je Lonnie Donnekin? En die jongen zegt, ja, dat is mijn vader. Dus Tom Jones zegt, nee, dat meen je niet. Ja, nee, hij is echt mijn vader. Dat blijkt dus dat een van de twee componisten is van een liedje van Tom Jones. En hij zegt, ken je dat nummer? Ja, die ken ik zeker. Dus die jongen gaat spelen en Tom Jones begint al te zingen en dan gaat verder. En dan op een gegeven moment gaat hij staan. En ja, dan is hij dus met die jongen op een gegeven moment ook een duet aan het zingen. En dan zie je ook met Tom Jones, zie je toch een beetje waterige oogjes. Mm. Dus het deed ook echt wel wat.
1: Maar hij moest toch zijn stoel draaien, toch?
0: Ja, dat was al gebeurd.
2: Was al gebeurd.
0: En dan mag hij zeggen hoe die heet, zeg maar.
2: Ja, van wie ben jij, dit en dat.
0: Ja, waar kom je vandaan? Ja.
2: Dus, en toen dacht ik van, weet het, dat vind ik wel mooi. Maar ik vond het ook gewoon een mooi nummer. En dat is dus I'll Never Fall in Love Again. Of It Looks Like a Never Fall in Love Again van Tom Jones. Ik dacht van nou, dan zet ik die op de lijst.
1: Heel goed van jou.
0: Ja.
2: En daarna, Wake Up. Dan gaan we even tempo omhoog voeren, heb ik het idee.
1: Het is wel een iets tempo nummertje, maar dat geeft niet. Je hebt een ander nummer wat ik er ooit in heb gezet, was wat minder tempo gevoelig. Deze is wat tempo gevoelig, maar het is het is ook een indie rock band, dus ze maken wat stevige muziek soms. Dus verschillende melodielijnen hebben ze erin. Ze praten niet elke keer een bepaalde... Ene keer is het rustiger, andere keer is het wat rockachtiger. Dus,
2: Maar
0: ik ken ze niet.
1: Ja, ik denk... Arcade Fire heeft wel een heel bekend nummer. En even voor de vaste luisteraar die een plaat heeft aangeraakt. Tel tot 6 en dan ben je aan de beurt.
2: Ja, 6 nummers dus.
1: Ja. We hebben er nu zometeen 2 gehad.
2: Ja.
0: Oh, we krijgen nog meer verzoekjes binnen. Wat leuk. Nou jongens, blijf sturen. Dat vinden we echt heel leuk.
1: Ja. Kennen we die?
0: Ja, die kennen we. Ja, die kennen wij hoor.
1: Misschien heeft hij hem ook wel gehoord, Simon. Ja, ja, kijk, misschien kijken wat iedereen ervan vindt.
0: Laat even weten dat je van de
1: zon... Ik denk dat je van die wallig dingetjes krijgt.
0: Nee, helemaal niet. Dat is helemaal leuk.
2: We gaan lekker

0: Ja, Alesso met Upside Down, de Morten remix. Samuel, lekker nummer. Dankjewel weer voor jouw verzoek.
1: En wat is dan de Morten remix dan?
0: Ja, dat is iemand anders die dan daar een twist aan geeft, hè?
1: Oh, een beetje de richting van waar jullie wel eens heen gaan, festival.
2: Nee, dit is echt heel soft vergeleken bij dat. Ja,
1: maar je hebt toch ook soft daar, toch?
2: Nee, je hebt daar geen soft.
1: Is het alleen maar boom, boom, boom, boom, boom? Nee,
2: ja,
1: toch?
2: Jawel, je hebt niet dit.
0: Dit zit meer een beetje in de
2: dancehoek.
1: Oh. Ja.
0: Kijk, je kan ook een Upside Down en een Roberto Rosso remix hebben, bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is ook goed, hè?
2: Dus, ja, dat weet ik niet. Dat heb ik nog nooit gehoord of dat goed is.
1: Jawel. Een beetje
2: ja, promoten. Maar ik weet niet of hij dat al is. Dat heeft hij toch nog nooit gedaan. Dat weet ik, kan ik ook niet zeggen of dat goed is.
1: Een remix?
0: Jawel,
2: ja, maar niet dit met Upside Down.
1: Nee, dat niet.
0: Upside Down
2: is Alesso. Upside Down is ook van Sick Individuals.
1: Dat is eigenlijk een nummer van Diana Ross. Upside Down.
2: Misschien moet Roberto Rosso een keer met Sick Individuals samenwerken.
0: Ja, misschien.
1: Nee, dat kan niet, want hij werkt nu samen met Wesley. Dat kan niet, twee balletjes. Nee.
2: Aftershock.
0: Jawel, dat kan zeker.
2: Ja, dat kan wel.
1: Ja, kan wel, maar ja, hij is alleen met Wesley.
2: Oké.
0: Alleen met Wesley.
2: Okay. Nou, ga maar door met je tune voor de volgende blokje. Ja.
0: Sorry, Wesley, als je luistert. Denk het niet.
2: Nee. Nou, doe maar dat tune.
0: Oh ja, komt-ie. Hij komt een beetje hard binnen. Komt-ie.
2: Ja, zo leuk.
1: Ja,
2: ik vind het echt leuk.
1: Ja, die tune,
2: ja,
1: hè?
2: Tune vind ik echt leuk.
1: Die zou je gewoon achter elkaar moeten horen.
2: Ja,
1: niet plaatje draaien.
2: Nee, alleen maar dat. Ja. Maar dat hebben we de vorige keer.
1: Maar wat zei je nou ook weer?
0: Wat?
1: Laat maar.
2: Nou, vertel.
1: Ik heb twee plaatjes uitgekozen. Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken, want we willen een beetje in de muziek blijven. Ik heb gekozen voor Harry Chapin. Dat is een Amerikaanse zanger die destijds een nummer heeft gemaakt. Draait ze boven. Ja.
2: En je weet hoe die heet. Ik had hem toch net gezongen voor je.
1: Oh, heb jij hem gezongen voor mij? Oh, Cats in the Cradle.
2: Ja,
1: Cats in the Cradle. En dit nummer is algemeen bekend. Door heel veel artiesten ook nagezongen of gecoverd. Ik hoorde hem toevallig op een, volgens mij was het op tv met 192, oude muziek, meuken. En...
2: Ja, ik wil zeggen, wat voor jaar komt deze plaat?
1: Deze komt uit...
0: 17e eeuw.
2: Nee, man.
1: Nee, man. Cats in the Cradle, wat van jaar? Ooit heb ik er niet bij staan.
2: Jawel, dat staat daar toch?
0: Ja.
2: 1942.
0: 1942?
2: Nee, dat is de geboortedatum van die Chapin.
0: Oh, jongens, hier moet ik hem mee doen.
2: Hij was wel een Amerikaanse singer-songwriter. Ja, sorry, ik heb dit nummer niet voorbereid. Ik dacht, het is gewoon een vraag.
1: Hij overleed op 38-jarige leeftijd.
2: Nou, dan was hij... Weet je niet wat voor jaar die plaat is? Hij 2011
1: is, 1942 is hij geboren. Hij is in 1981 is hij overleden.
0: Dat kan nooit 2011 uitgebracht zijn.
1: Nee, volgens mij is het 1967.
2: Het wordt een heel onsamenhangend verhaal.
1: Hou dat maar aan. Maar goed, dat nummer dus. En de volgende plaat is minder bekend, denk ik, voor jullie. Sutherland Brothers met Arms of Mary. Het is eigenlijk een one-hit wonder. En dat is een hele grote zomerhit geweest in een van de warmste zomers in 1976.
2: 1974.
0: 76.
2: Die vorige was 1974.
1: Oh, die andere was
2: 74? Ja, ik ben een redactrice, dus ik dacht, ik zoek deze snel op.
1: Ik geef je even werk. maar waar hij ook waar hij mee begonnen was, wat gek is, het nummer Sailing. Ken je het nummer Sailing?
0: Ja.
1: Van wie?
0: Van
2: I am Sailing. Piet Veerman.
0: Nee, of Sailing.
2: Nee, I am Sailing.
0: Sailing home.
1: Dat is van Piet Veerman.
2: Ja.
0: To the ocean.
2: Ik zing wel de goede versie, maar... die is van Rod Stewart.
1: Goed zo. Ja, maar hij is origineel van deze zanger.
2: Oh, ik ben echt best wel goed, hè?
0: Maar waar
1: soms wel,
0: Sailors,
1: ja.
0: Nee, altijd. Die heb je ook.
1: Zegt u?
0: Sailors.
1: Ja, dat is weer een andere... Dat is in die matrozenbakkerband. Sailor.
0: Ja,
1: daar was jij zo fan van.
2: Oh nee, die heb ik, daar heb ik dat liedje van. Nee, dat was dat liedje wat ik vorige keer...
1: Maar goed, we gaan ze nu draaien. Dan ga je verder nu maar verder kletsen. Zet die microfoon van haar uit.
0: Even kijken, Sailor. Oh, is een artiest, hè?
2: Ja.
0: Ja.
1: Hey.
0: Ja.
2: Ja, die heb ik al eens een keer aangevraagd.
0: Ja, hij ook. Girls, girls, girls. Die heb ik in mijn hoofd zitten.
2: Oh, echt?
0: Ja.
1: Hij moet naar de psychiater.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Als hij alleen maar met dit in zijn hoofd zit.
2: Hij zit net weg te kijken.
0: Girls, girls, girls. Die
2: nee,
0: dus.
2: Dit is weer iemand. Ik dacht, de Sailor Song had ik in mijn hoofd. Dat was weer een andere. Ook met Sailor. De Sailor Song had ik
1: de
2: in mijn hoofd.
1: Vijf nummers gedraaid, 10 over half 9.
2: Nee, de Sailor Song. Ja, die. Ja. Dat is ook echt een heel lekker nummer, hoor.
0: Van Geeky Perez.
2: Ja. Heb ik al. Hier.
0: Maar die gaan we dus niet
2: nee,
0: draaien.
2: Nee, die gaan we niet draaien. Het gaat. Okay. Het gaat wel over een boot, geloof ik.
0: Nou, terug. We gaan weer naar in de zug deze nog. Cats in the Cradle, Harry Chapin. Daarna Arms of Mary van de Sutherland Brothers. En als bonus een verzoekje van ons welbekende Gert-Jan Simon.
2: Ron is afgehaakt.
1: Jij bent opvolger van Gert-Jan, hè?
0: Ja, dat is Sam Fender.
2: Ja, met het nummer People Watching.
0: People Watching, ja. Maar eerst...
3: Harry in de zug deze!

0: Sam Fender, People Watching.
1: Ja, was even een omschakeling van een heel rustige ballad naar een wat stevige nummer van
0: Gert-Jan Simon. Ja.
1: Ja.
0: Hey, we gaan afsluiten met twee nummers die jij hebt ingebracht. En dat is dan...
1: Wie is jij?
0: Ilona, sorry.
1: Ja, we hebben de naam noemen.
0: Ja, Suzanne Freek, altijd wel iemand. En Islands van Blauwzoen.
2: Nou, bedankt. Ik hoef ze ook niks meer aan te kondigen. Nou, dat is fijn, bedankt.
0: Hey, maar je kan misschien iets zeggen nog.
2: Nou erover. Ja, goed. Het nummer van Suzanne Freek, de aanleiding daarvoor is dat ik vorige week met mijn koor, mijn ziekenhuiskoor, heb opgetreden om onze koordirigenten die deed, die is aan het conservatorium studeerde ze af, was een afstudeerproject. En dan waren wij als koor, zeg maar. En dan zongen we met alle drie de koren, zongen we altijd wel iemand. En ook dat dacht ik, nou, is wel een mooie link naar de concerten die Suzanne Freek afgesloten hebben in het Gelredome en die heel succesvol waren. En er staat nu op Videoland ook een documentaire over Suzanne Freek, waarin ze dus de aanloop naar die hele concertreeks filmen. Dus ik dacht, het is wel leuk en het is een mooi nummer. En wij zijn een poosje terug naar Blauwzoen geweest, naar theatervoorstelling.
0: Ja,
2: en hij heeft ook een best-of album gemaakt. Nou ben ik daar niet per se een voorstander van. Maar was ik wel benieuwd naar wat daar voor nummers op stonden. En dit nummer was bij ons allebei niet zo heel erg bekend. Het is van een van de eerste albums. Ja. Dus heel verrassend leuk. Dus ik dacht, die gooi ik erin. Aangezien ik toch best wel fan van Blauwzoen.
1: Ik denk dat in jouw lijst, zeg maar,
2: ja,
1: die jij bijhoudt.
2: Ja, Blauwzoen staat.
1: Ja, volgens mij ook. Ja.
2: Als ik er ben.
0: Ja.
2: Of als ik jarig ben.
0: Dat denk ik
2: of
0: wel, ja.
2: Dat, ja.
1: Ja, dat je loopt in ieder geval geen Blauwzoen.
2: Nee, je loopt geen blauwtje met mij. Nou, dat. Maar dit is echt wel een mooi nummer. Ja. En je bent er al klaar mee, je doet hem al af. Okay.
0: Ja, dat blijkt.
2: Ja, ik wil zeggen, Ron die gaat al koffie drinken. Dus je mag gaan.
0: Als ik begin te panikeren.
2: Ja,
0: en dan
2: als iemand zegt, dan moet je stoppen met praten. Ja. En nu had hij dat nog niet gedaan.
0: Nee.
1: Oh.
2: Nou, hij is gek. Maar dat. En we zijn dus zo tweede uur ook weer terug, hè? Want er komen nog veel meer mooie nummers aan.
0: Oh?
2: Ja, ja, veel meer. Ja,
1: tweede uur is nog veel spannender.
2: Ja, dus als je dan nog iets aan te vragen hebt via 06-83-09-83-09. Nee, dan moet je dat doen, want dan draaien we dat. En jij deed niet meer mee, want jouw koptelefoon is al
1: af. Ja, maar ik hoor toch alles?
2: Oh ja. Hoe dan? Oh ja, over die boksen.
1: God, ik hoor jouw stem toch?
0: Oh, Jutte Jul, allerwachtige.
1: Oh, wat een duo.
0: Nee, ja, nou, je hoort het al, er komt de tweede uur. We gaan nog even een bakje koffie doen en een koekje of 2, 3, 6, 7.
2: Een 20.
0: En de 20.
1: Moet je niet zeggen, dan weet Bas gelijk waar al die koekjes heen gaan.
0: Oh ja, dat is zo. Hey, we gaan afronden het eerste uur. Suzanne Freek, altijd wel iemand.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, een klassieker. Abba. Ja. I do, I do, I do.
1: Ja, dat is de tweede grote hit van Abba na Waterloo. En in Zweden was dit een hele favoriete plaat vanwege de huwelijksaanzoeken die er werden gedaan.
0: Oh.
1: En wat kregen ze als antwoord dan?
0: I do.
1: I do, I do, I do, I do.
0: I don't. Ja, Ilona vindt het niks.
1: Nee, dat geeft niet.
2: Nee, het is oké. Okay. Het is oké. Okay.
0: Ik moet zeggen, ik vind dit niet één van de nummers van ABBA dat ik denk van... ja, hier word ik warm van.
1: Nee. Nou, ik werd ook niet warm van ABBA.
2: Nee, maar ook dit nummer. Nee, maar het is oké.
1: Okay. Ja, je had één zangeres waar ik toen als 14-jarige jongen...
0: Agneta.
1: Ja, daar werd ik wel warm van, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, maar,
2: dat
0: ook...
2: is een ander programma. We gaan door.
1: Oh, zit ik niet in de goede...
2: Nee, je zit in de verkeerde show.
1: Ik zie een rood lampje.
0: Ja, en we worden gesponsord door easytoys.nl.
1: Ja.
0: En pornhub.com.
1: Dat heb ik allemaal niet willen zeggen. Je gaat nu heel ver.
2: En OnlyFans.
0: En OnlyFans, ja.
1: Tjonge.
0: En die gaan wij toch ook nog starten? Ons eigen OnlyFans.
2: Nou, gaan we door naar het volgende nummer, want dat heb jij ook
1: ik weet niet wat. Ik weet niet wat het volgende nummer gaat worden.
2: Chisara. Chisara. Ja. Is dat het niet?
1: Ja, nee. Ja, die ga je toch draaien? Chisara.
0: Nee, niet Kessara.
1: Nee, dat is wel anders. Nou. Ja, die is van Albano en Romina Power. Dat was destijds een stel. Wat heel jong bij elkaar kwamen. Zij kwamen vanuit Amerika zitten. Hij woonde in Italië. Zij was een dochter van Tyrone Power. Ze hadden al twee goede stemmen die bij elkaar pasten. En ze hebben diverse festivals gezongen. Hun grootste hit was natuurlijk Felicita. En hierna kwam dat nummer Cisara. Alleen, ze zijn heel lang bij elkaar gebleven. Op een gegeven moment zijn ze gescheiden. Want hij bleef nogal hangen in het feit. En dat snap ik aan de ene kant wel. Ze hadden namelijk 4 kinderen. Een zoon en 3 dochters. Maar 1 van die dochters, Ilenia, is verdwenen sinds 1994. En nooit gevonden, teruggevonden.
0: Waarom?
1: Ja.
0: Bizar.
1: Ja, dat is ook bizar, want je kent dat verhaal in Nederland toch ook met dat Tanja Groen bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: Tanja
0: Groen
1: verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die is ook nooit gevonden. Dus als ouders zijnde is dat gewoon verschrikkelijk.
0: Ja. Ja, dat meisje die toen in Portugal ontvoerd was, die is toch ook nooit gevonden?
1: Maddie nog wat.
2: Ja, dat Engelse meisje. Ja.
1: Die ook nooit teruggevonden.
2: Nee.
1: Ja, dat lijkt me verschrikkelijk.
2: Ja,
1: ik snap ook wel van, kijk... je hebt nog 3 kinderen, dus moet je ook aandacht aan geven. Maar ik denk dat hij kon dat moeilijk verkroppen. Dus dat huwelijk is destijds dan ook gestrand.
2: Gestrand, ja.
1: En, maar goed, dat was even een bijverhaaltje. Maar
0: okay.
1: Cisara.
0: En dan Fix the Heater. Van
2: wat is dit voor nummer, joh? Ik dacht, wat leuk, wie heeft hij erop gezet? Ik zelf.
1: Voor volgende week hoeft dat niet.
2: Nou, let op. Fix de hier, wat dan niet?
1: Mogelijk wordt warm.
0: Het wordt warm.
2: Maar kijk, je hebt op Spotify van die hele mooie kopjes van pop, rock, daily, weet ik veel. Alles aanbevolen. Ja. En dit was zo'n indie poplijst, speciaal voor Ilona. Dus ik dacht, die zet ik aan. Daar stond deze op. En het is een Belgische popband. Nou, die heb je al. Ja, die
0: een Belg.
2: Stond nog niet in jouw rijtje, want die heb je... Dus ik vond het wel een leuk nummer. Ik heb hem 1 keer gehoord en toen dacht ik, leuk. Dus het kan zijn, hè, dat waar we het toen straks ook over hadden, waar je het vaak met iemand over hebt, dat ik het nu hoor, dat ik denk, het is niks. Maar ja, dat.
1: Het is de setting waar je zit.
2: Ja, precies. Dus ik ben benieuwd wat ik er nu van vind.
0: We gaan het horen. Maar eerst Cisara.

0: Ja, Moon Eye. Prachtig nummer, Ilona.
1: Ja, dank je. Ik zit ook te kijken. Hij heeft ook meerdere albums gemaakt. Dus nou, het is de moeite waard om dat nog eens te luisteren. Ga ik zelf ook doen.
0: Ja.
1: Ja, dank dus je. Ik vond hem net zo mooi als de eerste keer dat ik hem hoorde. Ja. Dus ja, helemaal leuk.
2: Ja, het is ook zo'n nummer wat je
1: mooi
2: meesleept
1: opbouwt.
2: Van het begin.
1: Ja,
2: en tot het einde meesleept.
1: Ja, dus, en ik luister ook altijd graag naar de tekst. En ik vond hem textueel ook heel sterk.
2: Eigenlijk dus, zou een keer... jullie hebben ook allemaal je plaatjes die waar je zegt van... Hey, speciaal. Speciale plaat, daar heb ik ook een lijstje van. Eigenlijk zou ik een keer een uitzending doen met allemaal van die speciale plaatjes. Mm-hmm. Maar dan niet bekende groepen met speciale plaatjes,
1: maar
2: de onbekende groepen met de speciaal plaatjes. Ja. Dat kunnen met z'n drieën.
1: Ja, dat we
2: ieder zeg maar
1: een
2: voorbereiding doen met een aantal platen. Van denk van nou, die, want dan ga je op thuis ook al twijfelen van ja, maar die wil ik wel hebben,
1: Ja, ja.
2: Maar je moet toch tot één geheel komen.
1: Ja.
2: En dan maak je een lijst met wat jij speciaal vindt en hopelijk dat hij, de luisteraars ook speciaal vinden.
1: Ja. Ja, dat is een goed idee. Dat vind ik leuk.
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, dat vind ik prima. Ja.
0: Oké.
1: Ja, en Ron heeft de volgende nummer wat hij erop gezet heeft, heb ik over getwijfeld om hem erop te zetten. Nou, en er staat er verderop nog één.
2: Zeg jij het maar dan.
1: Ja, van My Blood, van Direct.
0: Dus, waarom twijfelde je?
1: Nou, ik dacht... Direct is misschien. Ik dacht dat het misschien te druk was. En ik had nog een aantal andere nummers die ik er per se op wilde hebben. Dus ik dacht, ja, dan is het te veel. Dus
2: maar zo druk is dat nummer niet.
1: Nee.
2: Maar allemaal prachtig.
1: Ja, ik vind het een heel mooi nummer.
2: En ik had hem gisteren even aan mijn collega laten horen. Want ik laat soms aan mijn collega het lijstje horen wat ik in mijn gedachten heb. Maar dan laat ik die horen. En zij zei ook al, oh, dat is Direct.
1: Ja, maar dat hoor je meteen.
2: Je hoort die stem van Marcel en je weet gelijk wie het is.
1: Ja, dat is het echt.
2: Dat is gewoon fantastisch. En ze kende toevallig dat nummer ook. Ze zegt, dat is een prachtig nummer. Dus, En ik ken hem zelf niet, dus ik vond het vond het verbazingwekkend.
0: Ken jij het nummer niet?
2: Nee.
0: Oh?
1: Ja, ik denk dat hij ook van de laatste,
2: Laatste
1: EP
2: album.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Wij gaan er in het najaar natuurlijk naartoe. Dus
2: ook nog.
1: Heel veel zin aan.
2: Vind ik
1: echt heel leuk. Vorig jaar wilde ik al, maar toen wilde Iwan eigenlijk niet. En toen had hij er later toch spijt van. Dus nu kwamen er weer kaarten. En toen dacht ik, ja doei, ik ga nu gewoon 2 kaarten boeken.
2: Nou, en waar?
1: In Rotterdam, in Ahoy.
0: Ja.
1: Dus in november gaan we. Dus dat is wel echt leuk. Dan staan ze volgens mij 3 keer in Ahoy.
0: Ja, zoiets.
1: Ja.
0: Ja.

0: De volgende die is van jou.
1: Ja, ja, ik had
0: Evanescence.
1: Want jullie hebben niet vorige week, maar die week ervoor hadden jullie ook een uitzending met echt wat oudere plaatjes ook. Echt jaren 90 en dat soort dingen. Toen dacht ik, oh, dat is echt leuk. Dat is gewoon, ja, dat is echt leuk dat je, Ivan die hield daar helemaal niet van.
2: Nee, 80.
1: Ja, jaren 80. Ja, nou ja, goed. Het was in ieder geval allemaal oud. Toen dacht ik, oh, dit is misschien ook een leuke. Dit vind ik echt een heel lekker nummer namelijk. Dus ik dacht,
0: dit is
1: zet
0: een lekker nummer, ja.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Gewoon, ja, omdat het een lekker nummer is.
0: Nou, dan gaan we gewoon naar lekkere nummers luisteren.
1: Ja.

0: Ja, prachtig nummer.
1: Ja, wat hef hier dan? Ik ken ook van eigen andere nummers van ze.
2: Ja, deze dat klopt. Wat, deze is wat steviger.
1: Ja, steviger, ja.
0: Klopt helemaal, maar dat geeft niet.
1: Nee, geeft niet.
0: Je moet een beetje actief blijven.
1: Het geeft allemaal niks, man. Die holt van mekaar. Hola, die.
2: Hola, die. Oké.
3: Hij zet mijn microfoon uit.
0: Nee.
1: Oh.
2: Jawel, dat deed hij wel.
0: Nee.
2: Maar we gaan door naar het volgende lied. Want dit is echt prachtig. We krijgen nu een klein stukje Nederlands blokje.
0: Ja, wel een Nederlands kwaliteit.
1: Ja, maar wat ik hoorde net van mijn buurvrouw.
2: Ja. De
1: redactrice.
0: Die, doe je kopje suiker.
2: Die is goed op de hoogte van alles.
1: Die is heel goed op de hoogte. Die plaat ik erin heb gebracht. Die zei ze van, die hebben we al een keer gehad.
2: Ja.
1: En zeggen, iemand kan zien wanneer.
0: Ja.
2: Maar dat maakt niet uit, want het is een prachtige plaat. Dus dat doet er niet toe. Wat gaan we draaien, Ron?
0: Maar je wil op Bring Me To Life.
2: Nee, degene die er nu op staat.
1: Van Stef Bos.
0: Oh.
1: Als de storm.
2: Wat als de storm.
0: Ja,
2: we hebben al een keer gedraaid. Wat als de storm komt.
1: Maar jij kan zien wanneer dat is.
0: Stef Bos.
1: Ja, die nummer 2.
0: Dan moet ik die even wegklikken. Hop. Januari 2024.
2: Ik wist zelfs nog dat het in 2024 was. Dus het is echt al ruim twee jaar terug. Ja, en ik wist dat
1: nou,
2: nog.
1: Nou, dan mag het wel.
2: Ik
1: dan
2: vind
1: mag
2: het wel goed
1: dan mag het wel.
2: Van mij dat ik dat wist.
1: Ja, dus ik heb gekozen voor een plaatje Wat als de storm komt. Die,
2: ja, het is echt een prachtig nummer. Volgens mij is het ook van een serie. Volgens mij was het opgenomen voor een tv-serie of een zoiets.
1: Ik zou dat kunnen. Zover kon ik niet. Ik had wel even moeten doen. Die zangeres van Fleur, die kende ik eigenlijk niet. Dus... Maar het is Fleur Raterland, nooit van gehoord. Maar...
0: Fleur, die ken je toch wel?
1: Nee.
2: Oh,
1: nee?
2: Oké.
1: Okay. Nee. Nee. Oh. Nee, ze is wel bekend. Ze speelt vaak optredens in de Crazy Piano Bar. Dat zit volgens mij in Scheveningen, dacht ik.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Klopt helemaal.
1: Daar treedt ze vaak op. Nou, Stef Bos hoeft niet over te
2: vertellen. Nee, dat weet ik
1: allemaal wel. Ja.
2: Nou, en dan degene die daarna komt, is een nummer van Stien. S10.
1: Ja, maar dat is een oude nummer toch, of niet?
2: Ja, dit is een wat oude nummer. Maar luister, de aanleiding voor deze keuze is... Iwan is het helemaal niet op te letten.
0: Jawel, ik zat even te kijken, maar het had niet met de serie te maken. Dat liedje trouwens. Dat was een ode aan de redders van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.
2: Dat was het.
1: Ook goed.
2: Maar
0: zeker.
2: Dat was heel goed.
1: Ja, maar daar kan je wel een serie over maken.
2: Ja. Maar S10, ik was er natuurlijk niet een hele poos niet bij jullie. Maar jullie hebben volgens mij vorige week al het nummer van Oscar and the Wolf en S10 gedraaid.
1: Ja,
2: dat nieuwe nummer. En dat vind ik echt een beeldschoon nummer. En om die nou nog een keer te draaien, ik dacht, dat vind ik een beetje ver gaan. Maar ik vind S10 echt, die heeft zo'n mooie stem. Dus ik dacht, we draaien een ander nummer. Toen kwam ik deze tegen. En van het weekend, hier een heleboel mensen weten dat ik niet alleen de redactrice ben, maar ook jouw vrouw.
0: Oh.
2: En afgelopen weekend waren wij, jawel... 23 jaar getrouwd.
0: Nee.
2: Dus, ja, serieus. En dit liedje gaat...
1: Met elkaar?
2: Ja, serieus. En dit liedje gaat dus over dat het niet uitmaakt waar je bent, maar als degene er is van wie je heel veel houdt, dat je dan gewoon altijd thuis bent. Dus vandaar de tekst is hier echt heel mooi van. En Ron luistert nooit naar de tekst, maar ik wel. Dus ik vond het een heel mooi liedje.
1: Ik hou mijn adem in.
2: Ja, hou je adem maar in, want het is echt beeldschoon. Dus die is voor jou, Iwan.
0: Ah, dankjewel.
2: Ja.
0: Nou, dat is toch lief?
2: Ja, precies. Bedankt,
0: Nou, we gaan nu even serieus.
1: Ja.
0: Er komt nu een kwalitatief blokje aan.
2: Ja.
0: Dus daar gaan we lekker rustig naar luisteren. Ja?
1: Ja, hou je mond. Okay.

kan de stroming soms lezen, de zandbank ontwijken, leren laveren tegen de wind.

0: Ja, dit was wel even genieten, jongens.
1: Een Nederlands blokje.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar gewoon lekkere muziek.
1: Het kwam al in. Ja. Ja. Alle twee textueel goed
2: hou ervan.
1: Heel goed in elkaar. Maar ja, goed, je had altijd over S10, een goede stem. Ze zoekt ook altijd vaak de combinatie met, weet je ook weer die andere?
0: S10 ja. En...
2: Bente heeft ze een keer gedaan. Ik weet... God.
1: Ik had net de naam.
2: Floor? Nee, daar heeft ze ook wat mee gedaan. Ja. Wacht, ik
0: zoek het op. En...
1: Gek, hè?
0: Ja.
1: Ik had net de naam, had ik, en dan moet je erop komen en dan kom je niet op. Het is verschrikkelijk.
0: Vrouwtje.
2: Ja.
1: Goed zo. Dank je.
2: Ja. Ik Wende heeft ze wat meegedaan. Ja. Bluff heeft ze wat meegedaan.
0: Ja. Dus echt, van alles nog wat.
2: Ja. Hey,
0: prachtig. Het is eventjes in laten komen. Ja, Colder Heavens, Blanco White.
1: Ja, nooit voor gehoord, hè?
0: Misschien.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Gewoon gevonden ergens in een lijst.
2: Ja, soms is dat ook zo, inderdaad.
1: Ja, dat is ook gewoon gevonden in de lijst. En het is Jos Edwards, bekend als Blanco White. Dat is een zanger uit Engeland, een singer-songwriter. En heeft vanaf 2016 is hij bezig en heeft daar 2 studioalbums en een aantal singeltjes uitgebracht. Dus niet zoveel, maar, ik vond het wel een... tenminste, ik vond het een mooi nummer. Maar wat we al vanavond de hele avond al zeiden van... Je weet, in een bepaalde setting kan hij helemaal mooi klinken. En het kan zometeen zeggen, waarom heb ik hem er eigenlijk in gezet?
0: Ja. Nou ja, we gaan het horen.
2: Ja.
1: Ja, dat moet je doen, want anders weet je het niet.
0: Nee. Dat is zo.
1: Ja.
2: Ja, en de volgende tekst, dat duurde even voordat ik thuis snapte wat dit betekende. Want ik dacht, is het
1: iets met creators?
2: Nou, greatest of all time. Mijn jongens zeiden eerst geitje steeds tegen elkaar. Toen dacht ik, wat zeggen zij toch elke keer tegen elkaar? En toen op een gegeven moment snapte ik dat het geit goat is. Kasabian ken ik wel.
0: Ja, Engelse rockband.
2: Ja.
0: Maar dit is de Sky 25 mix. Ron, jij houdt van voetbal.
1: Ja.
0: Maar jij kijkt geen Sky Sport, denk ik.
1: Nee.
0: Nee, dat is een Engelse sportzender. Die hebben elk jaar een themanummer die ze gebruiken met een sportprogramma, met voetbal en dat soort dingen. Kasabian zijn helemaal gek van voetbal. Dus die hebben dus al eerder een samenwerking gedaan. Maar voor het seizoen 25-26 is dit de Sky Sport Premier League themanummer.
2: Ja, was. Want het is geweest. 25-26?
0: Nee, de Premier League loopt nog, denk ik, hè?
1: Nee,
2: dat is afgelopen. Toch afgelopen?
0: Is net afgelopen.
1: Ja, want de WK... 26-27. Vandaag is de WK begonnen.
0: Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dus...
2: Echt waar, onze voetbalfan.
0: Hey, ik ben geen voetbalfan.
2: Nee, dat zeg ik. Dat was sarcastisch.
0: Oh.
1: Dit zetten ze elkaar af te likken en even
2: nee,
1: later
2: en zitten ze
1: elkaar in.
2: Ze hebben geen aandacht.
1: Jongen.
0: Nee, ik zat even erin te duiken in het verhaal. Maar...
2: In dit verhaal?
0: Ja, de pianist die dus de meeste nummers ook maakte, zo, die heeft dus een heel remix gemaakt. Dat het een beetje echt een anthem-achtig iets wordt qua sport. Dus ik dacht van misschien spreekt dit jou wel aan?
1: Nou, dat gaan we dan horen.

0: The greatest of all time. Ja, en dat zien jullie ook.
1: Oh, dank u wel, dank u wel, dank u wel.
2: Ja, ik vond dit niet zo...
0: Nee, dat mag.
2: Ik vond die daarvoor wel heel cool.
1: Dat was
2: een en ik zei tegen Ron dat dat nummer had wel een beetje wat weg. Die stem van af en toe zo'n randje van Tracy Chapman.
0: Oh ja. Ja.
2: Dat vond ik.
1: Een rauw randje erom.
2: Ja,
0: een rauw randje.
2: Zo'n,
0: ja. Maar dat is altijd wel lekker. Zo'n clean, gepolijst stemmetje. Dat,
2: nee.
0: Daar hou ik ook niet
2: nee,
0: zo van.
2: Nee, dat is ook een beetje nep.
0: Ja, een beetje
2: nep. Ook met al die autotune vind ik ook niet zo mooi.
0: Nee, daar hou ik ook niet zo van.
1: Bij sommige plaatsen vind ik het wel leuk.
2: Ja, maar dan hoort het ook in de plaat. Maar... ja, wat dan?
0: Ja, ons nummer.
2: Oh ja. Ja, dat was een en al autotune. Dus gebaseerd
1: nee, maar ook van Cher. Believe.
2: Oh, ja. Nee, dat vind ik echt zo'n stom nummer. Nee,
1: dat vind ik echt
2: vind
1: leuk.
2: Nee, vind ik zo'n scheidnummer.
1: Nee, ja. Bent heeft er ook een heeft er volgens mij ook een nummer over gezongen in het Nederlands.
0: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
0: Best zangers, toch?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
2: Oh ja, kun je me zien, is dat?
1: Ja, volgens
2: maar
1: mij
2: dat
1: wel,
2: is geen autotune, hoor. Wat zij
1: nee.
2: dan zingt.
1: Nee, maar die...
2: Kun je me zien als ik met je dans?
1: Zij heeft, ook een mooi, zij heeft ook een mooie stem, dus. Ja.
0: Heeft zij niet nodig, nee.
1: Nee.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Hey, de volgende, die
2: zo
0: vind ik wel interessant.
2: Zo kruipen wij langzaam naar het einde van dit programma.
0: Ja.
1: Oh.
2: Ja.
0: Maar we gaan nog niet afsluiten.
2: Nee, dat zeg ik ook niet.
1: We gaan nog niet naar huis.
0: Nog langer niet, nog
1: langer niet.
0: Nee, maar ja, Matisse, nog iets, die is voor jou.
1: Oh, ja. De nummer, ik dacht, ik had het nummer in mijn hoofd zitten, maar ik dacht dat we hem al een keer eerder in onze lijst hadden gehad.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Volgens mij in de tijd dat ik met Gert-Jan was, heb ik hem toen wel gedraaid. Maar Matisse, dat is de naam van Matthew Paul Miller. Hij is een Amerikaans-Joods reggae-zanger. En dit nummer, One Day, ik kwam het tegen op YouTube. Zag ik er langskomen dat hij was allemaal mensen aan het verzamelen. Het gaat om Israël, Palestijnen, Libanon, dat soort dingen. Die heeft al die verschillende rassen heeft hij allemaal bij elkaar gehaald in een grote zaal. En die hebben het nummer gezongen One Day. En One Day gaat over eigenlijk het feit van, dat zegt al genoeg van... Ik hoop een keer dat er een dag komt dat gewoon alle gezinten die daar zijn, gewoon
0: samen
1: ja. met elkaar om kunnen gaan.
2: Dus het is geen reggae-nummer, gelukkig.
1: Nee. Het is, ik vind de live-versie, vind ik, als je hem op YouTube, vind ik hem mooier. Omdat je dan ook echt die koren ook allemaal hoort. Maar ja, daar gaat het nummer eigenlijk wel over. Dus het heeft wel een boodschap. En ik vond in deze tijd zeker een hele belangrijke boodschap. Daarom heb ik hem weer opnieuw erin gebracht.
2: Nou. Ja.
0: Dan gaan we daar even naar luisteren, dan komen we daarna weer terug. One Day van Matisse.

0: Nou, wel een mooi streven.
1: Ja.
0: Voor de mensheid.
1: Zeker mooi.
2: Ik hoop dat in die tekst staat dat echt nog een keer gaat gebeuren. Maar ik heb daar mijn twijfels over.
1: Ja. We kunnen er wel voor bidden en voor hopen dat gewoon wel zo
0: zolang,
1: is.
0: Zolang geld en macht nog steeds bij bepaalde mensen nummer 1 is. Dan, dus ja. Maar ja, laten we nou niet meteen in de deprimerende stand terechtkomen. Maar meer even in de overdrive voor de laatste minuten. En dan hebben we het over het nummer van Post Malone.
2: Ja, dat vind ik toch een hele mooie,
0: mooie brug.
1: Een hele mooie brug.
2: Mooi bruggetje.
1: Ja, fantastisch. Ja.
0: Oké. Okay.
2: Als er geen brug is, dan kom je nergens.
0: Post Malone, overdrive. Daar gaan we mee afsluiten.
1: Die kan ook met een boot.
2: Dat kan. Pontje,
0: ja. Dus... Had je nog kort iets?
2: Nee, je verdonde. Post hem ook. Nee, wat moet je er meer over zeggen dan?
0: Ja, niet zoveel meer.
2: Nee,
0: dan gaan we dat gewoon zometeen lekker het einde mee inluiden. Voor het tweede uur van Simonair. Volgende week zijn we er natuurlijk weer.
2: Volgende week zijn we er weer.
0: Zeker weten. Hopelijk een mooi weekend. Volgens mij gaat er
1: zonnetje weer schijnen. De
2: temperatuur wordt hoger. Dus we gaan de goede kant op. Ja, ik heb vakantie sinds vandaag, dus
0: gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Dus,
0: fijne vakantie.
2: Het is mooi weer
1: gekomen. Veel plezier, geniet ervan.
2: Dus de eerste komende 6 weken ben ik er niet, dus dan weten jullie dat.
1: Echt? Ben je dan ook niet bij de radio?
0: Jawel.
1: Tuurlijk.
0: Hij moet een beetje ontspanning hebben, na al dat klussen en doen.
2: Ja, volgende week ben ik er gewoon.
1: Oh, wat fijn.
2: Ja. Jij ook? Nee.
0: Ron,
2: ja.
0: Dank je.
2: Jij ook, bedankt.
0: Dank je.
2: Doe dan wel even dat liedje toekomende maand.
0: Ja. Ga ik doen. Overdrive, Post Malone. En ik zou zeggen...
1: bedankt, hè?
0: Ja, dank je. Fijn weekend allemaal.
2: En jij bedankt, Ilona. Fijn weekend.
1: Ja, dag. Dag.
2: Dat was Post Malone.
0: Dat was Post Malone.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft het officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regionieuws. De provincie Gelderland overweegt haar eigen stikstofbeleid in te trekken als het kabinet met strengere maatregelen komt dan de provincie zelf voor ogen heeft. Dat heeft gedeputeerde Hans Mol aangegeven tijdens een bijeenkomst met melkveehouders. Gelderland werkt momenteel aan een plan met bufferzones van 500 meter rond Natura 2000 gebieden, waaronder de Veluwe. Volgens de provincie moet dit bijdragen aan het terugdringen van stikstofuitstoot en ruimte creëren voor vergunningverlening en woningbouw. Gelderland presenteert op 23 juni het eigen stikstofplan. Enkele dagen later wordt het landelijke stikstofbeleid van het kabinet verwacht. Op de Rogelaan in Harderwijk heeft woensdagmiddag een verkeersongeval met letsel plaatsgevonden. De melding kwam kort voor 5 uur binnen bij de alarmcentrale, waarna hulpdiensten werden ingezet. Over het aantal betrokken voertuigen en de aard van het letsel is nog geen informatie bekendgemaakt. Na de melding kwamen hulpverleners ter plaatse om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. De exacte toedracht van het ongeval is nog onbekend. En tot slot, het 400 geneeskundig bataljon dat momenteel is gevestigd in Ermelo verhuist mogelijk naar de nieuwe defensiekazerne die gepland staat in Zeewolde. Dat blijkt uit de nieuwste plannen van Defensie voor een grootschalige militaire locatie in Flevoland. Naast de Ermeloze eenheid zouden ook het Joint Intelligence Surveillance Acquisition Reconnaissance Commando, kortweg JISTARC, uit het Harde en het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek uit Soesterberg naar Zeewolde verhuizen. Defensie wil op de nieuwe locatie zo'n 6000 medewerkers en 1000 pupillen onderbrengen. De kazerne moet uitgroeien tot een van de grootste militaire complexen van ons land. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

take your love to town. Oh. God's sakes, turn around.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is het tweede uur van Country Time.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: is killing me.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. De 21-jarige Saida Karaslan uit Harderwijk is verkozen tot lid van de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht. De oud-leerling van het Christelijk College Nassau-Veluwe volgt daar de studie psychologie. Dat meldt de Harderwijker Courant. Karaslan zal zich binnen de raad richten op onder meer sociale veiligheid, constructieve dialoog en het bevorderen van een inclusieve universitaire omgeving. Ook wil hij bijdragen aan een universiteit waar studenten met uiteenlopende achtergronden zich gehoord en vertegenwoordigd voelen. Naast zijn studie is hij actief in het maatschappelijk veld in Harderwijk. Zo is hij betrokken bij jongerenwerk en organiseert hij onder meer lezingen en dialoogbijeenkomsten. De gemeente Zeewolde werkt aan een nieuw cultuurbeleid voor de komende jaren en roept inwoners op om mee te denken over de toekomst van het culturele aanbod in de gemeente. Met het nieuwe beleid wil de gemeente bepalen waar de focus en ondersteuning op cultureel gebied komen te liggen. Daarbij gaat het onder meer om activiteiten en voorzieningen zoals de bibliotheek, muziekonderwijs, lokale festivals, erfgoed en verenigingen. De vragenlijst kan tot en met 27 juni anoniem worden ingevuld. De uitkomsten worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het nieuwe cultuurbeleid. En tot slot, op de Rogelaan in Harderwijk heeft woensdagmiddag een verkeersongeval met letsel plaatsgevonden. De melding kwam kort voor 5 uur binnen bij de alarmcentrale, waarna hulpdiensten werden ingezet. Over het aantal betrokken voertuigen en de aard van het letsel is nog geen informatie bekendgemaakt. Na de melding kwamen hulpverleners ter plaatse om assistentie te verlenen en de situatie veilig te stellen. De exacte toedracht van het ongeval is nog onbekend. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.